0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Voor de Ladies of Soul. En Kenny Dulfer bewees daarin dat ze niet alleen kan saxofoon spelen, maar ook kan zingen. Jawel, op een project opgezet door Treintje Oosterhuis. Wat met een fantastische band en een hele goede line-up en zangeressen. Mooi materiaal, een swingende avond beloofde voor iedereen. The Ladies of Soul. En we hoorden de Girl Group Medley. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik deed het plaatje voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Soms is oud is nieuw en soms is nieuw is oud. Ja, een soort moment van tijdmachine. Soms denk ik mezelf, ik lijk wel een beetje Doctor Who. Maar goed, hou ik wel natuurlijk. Haar muziek draaien van Laura Branigan. Zo'n is die triest overleden, 52 jaar, leefde aan een hersenbloeding. Hier is ze met Gloria uit 1982.

Laura Branigan en Gloria uit 1982. Lekkere plaat is het toch? Goede zangeres, goede stem. Maar ja, helaas, heel erg jong overleden eigenlijk. Muziek van Bouke.

drie best wel energieke platen op een rijtje. Gloria, Fire Down Below van Bouke en Elvis Presley met Burning Love. Maar we doen nog eentje extra met Marlies en Ilone. Daarna laten we de rust even terugkeren. Hier is Lady Marmalade.

0: van Ilone hebben we niet heel veel meer gehoord, maar Maria Catharina blaast nog steeds de plafonds uit de zalen. Ja, zeker. Lady Marmalade.
1: Woehoe!
0: Tegelijkertijd deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
2: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. We gaan drie platen met Judy Tsouk gaan we draaien. Wij gaan een reis maken door de tijd. En juist was die eerste reis met Pink Floyd en Judy Tsouk. Brief with me till dawn. Dit is Grand Slam featuring Judy Tsouk. The Captain of Her Heart.

The Captain of Her Heart met Judy Tsouk voor de Project Grand Slam. Muziek van Judy Tsouk, maar nu is het helemaal zij alleen. Met officieel muziek van, hoe heet die meneer ook alweer? Uit de jaren 70 en 60 kwam je zelfs meneer van de Zombies. Colin Blundstone, dat was de naam. En ook zij gelooft niet meer in wonderen. I don't believe in miracles.

I Don't Believe in Miracles van Judy Tsouk. En anno tegenwoordig houdt Judy Tsouk zich veel bezig met de muziek van Harriet, waar ze samen nummers schrijven voor Harriet. En een van die nummers is deze, First and Last.

The First and Last. Hoorde Harriet, met een compositie van Harriet, samen met Judy Tsouk. Volgens het lijstje is nu tijd geworden voor een jaar en 70 plaat. Maar ik draai heel weinig nieuw, merk ik nu. Dus we gaan gewoon het combineren. Terug naar het jaar 1976. Shake bracht toen deze plaat. Tu je t'aime.

Honey D hoorden wij met Tu Sais Je T'Aime uit 2000. Dat was geloof ik 16, dat meen ik dat was. Muziek van Mama's Kitchen. Het is magisch. En daarom heette het dan ook Magical.

Mama's Kitchen en Magical. Prachtige mooie plaat van deze dames uit Scandinavië en Groningen. Ja, wat ze in één, hè? Tegenwoordig overal muziek maken. Wel toch? On My Way. Ga ik zo meteen zijn, want dan moet ik plaats maken voor de volgende collega die een uur muziek voor je gaat maken. Dit is Siesto.

Nog een hele prettige dag toegewenst en graag tot de volgende Cindy. Hoi hoi. Oeh, voor ik het vergeet, dit is Liane Evers en Infinity Life. En Liane is de dame op de saxofoon.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Oh ja. El Juro en Glow uit 1976. Daar starten we dit uur Dekkerradio mee. Leuk dat je erbij bent en ik erbij mag zijn. Nou, dan maar meteen een ander goed duo. John Oates heet hij. En die andere, Daryl Hall. En het gaat over de kus op mijn lijst. Kiss on my list.

Dekker is het meest swingende radioprogramma in Nederland. Zo af en toe, hè? Ja. Back in the old school, ja. Zoals het vroeger was, was het goed. Dat bedoelen ze waarschijnlijk. Ziek met een nummer uit 2015. Back in the old school. We gaan gauw verder, hoor. Ik heb nog meer klaarstaan. Edie Brickell bijvoorbeeld met de New Bohemians. What I Am. Geen idee. DJ.

dromen. Diepe slapeloze nachten. Oude koek bij Dekker Radio. Jazeker. Uit 2012. 14 jaar geleden. Slapeloze nachten. Het laatste plan. Het is een Rotterdammer die Amsterdams doet, probeert na te doen. Opposites. Nou jongens. Ja, dat dacht ik al. Van mij mag het afgelopen zijn hoor. Stop er maar mee. Hé, ze hebben eindelijk naar me geluisterd. Ach ja. Ze doen hun best, zullen we maar denken. Hier is kraak en smaak. Kreek en zweek, zei ik eerst. Maar dat is niet juist. Mayor Hawthorne. En I don't know why. Een hit uit 2016. Oude koek bij Dekker Radio.

Zo, we stevenen af op het halve uur, dus de helft van dit programma. De Tipsy Girls nemen ons mee naar dat tijdstip. En dan ben ik zo weer bij je terug. Titel...

leuke liedjes waren dat toch, hè, in de tijd. ABBA en Ring Ring uit 1974. En we hebben er drie zo achter elkaar. Tears for Fears bijvoorbeeld, met Brian Wilson set.

Madison en Deep End, zo heet deze groep. Hearts don't beat the same. Oh, dan moet je naar de dokter. Oké, zou ik zeker doen. Mijn advies is gratis. Dekker Radio met Paul McCartney en Wings vervolgen we onze muzikale weg. Naar een volgend uur. Silly Love Songs uit 1976.

Een nummer van een heel aantal jaren geleden alweer van Gino Vannelli. Uit 1978 namelijk. I Just Wanna Stop. Nou, ik ga nog even door hoor. Met Coldplay. Viva la vida. Leven het leven.

Ik weet nog dat Coldplay begon. En ik dacht van, wauw. Nou, het is altijd zo gebleven. Nooit meer weggegaan hoor. Viva la vida. Leven het leven. Ik moet er een beetje vaart in maken. Want ik ben er bijna doorheen. Allemaal enthousiasme is de tijd voorbij gegaan. Gaat die klok dan harder lopen of zo? Ik weet het niet hoor. Denk het haast. Zeg, tot de volgende keer maar weer. Bedankt voor het luisteren. En Al Stewart. Dat is ook zo'n leuke oude plaat. 1977.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno.

0: Geef maar uit, jongens. Dat kan nu.
1: 80 is prachtig.
0: Oh. Dit is ook leuk. We gaan even naar Acapulco toe. Hoe vind je dat? In één klap. Ik ben er ooit eens geweest. En daar kan je goed van de muziek genieten. Loco in Acapulco. Met de Four Tops. We gaan naar 1988 en deze grote hit. Leuk dat je luistert. En ik zou zeggen, kom je er net bij, welkom bij dit programma. Dit is Dekker Radio.

Jongen, jongen. Wat een geluidsdruk, hè? Amy McDonald. Fire bij Dek Radio. En ik heb een andere dame klaarstaan. Een Nederlandstalige dame. En ze heet Brigitte Kaandorp. En het verhaal over haar zeilboot.

Ze is gelukkig, Brigitte Kaandorp en haar radiografisch bestuurbare zeilboot. Een hele mond vol. Dekker Radio gaat verder met Bluff. Ik denk meestal aan jou.

Mooi nummer van Bluff, vind je niet? Ik denk meestal aan jou. En ik denk aan jullie, luisteraars. Want ik heb zomerse muziek. En dat past wel in deze tijd van het jaar, toch? We gaan op weg naar de bodem van het uur. Dadelijk nog Wiebe met deze drie. Maar instrumentaal op weg naar de bodem. Met Bianco en A Summer Song.

Danny Christian. Ken je die naam nog? Met Rosamunde, ja, aus Deutschland. 1975 staat erbij. Dat is ongeveer 800 jaar geleden. Nou ja, we gaan gauw verder met drie achter elkaar. L'amour d'Ogier met Gregory Porter.

Je hoort het in Dekker Radio.

Raar voorstel eigenlijk, hè? Verdrink me in je rivier. Nou, liever niet, hoor. Hij heeft te veel gedronken, dat denk ik, met zijn la-la-la. Dotan, drown me in your river. En je bent bij Dekker Radio met David Soul. Ken je die nog, die naam? Nou, dat is lang geleden, hoor. Uit de jaren 70. Starsky & Hutch. Ja, je weet het weer. Televisieserie. En hij zong ook. En goed ook, hoor. We gaan naar 1977 daarvoor. En hij heeft het over een Silver Lady. En hou ik mijn mond maar dicht. Kom op, David. Zing hem maar.

0: OXO. Klinkt als een wasmiddel. Nou, het was een muziekgroep. Whirly Girl uit 1983 hoorde je. Dekker Radio. Met Axel Lukien. En een heel aardig liedje. Water naar de zee.
1: De ketel staat op. De was is klaar. Je keuken is te

0: Xander de Buissonnier, de wereld redden.
1: Eerst moet ik nog de wereld redden. Meteen daarna kom ik terug bij jou.
0: Dankjewel voor dit leuke liedje. Toch? We gaan even naar Frankrijk. Ja, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Betekent, zij wilde dat ze Venise werd genoemd. Julien Clerc.

Zo, het gaat alweer hard in Uurdekker Radio. Ik moet Julien een beetje teleurstellen, want ik heb hem eruit gedraaid. Heb je het in de gaten? Afgelopen Pasen was ik op het radioschip van Veronica. Bestaat dat nog? Ja, in de haven van Amsterdam. Kun je bezoeken. En daar hebben we vandaan uitgezonden tijdens Pasen. Leuk was dat. Cornelis Vreeswijk heeft het over Veronica. Oh.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

Ja, dat is om dan de opening programma Bond voor vandaag deze uit. De jaren 80 deze muziek. U hoort het hier in het programma Bond. En fijn dat u erbij bent. Jammer is de naam en ik draai de plaatjes voor u. Dit was Sydney Youngblood, If Only I Could. 1989 stamt het uit. Hedendaagse muziek hebben we ook voor u deze Kano Choir. Samen met Mavis Dior. Billet.

0: Ja, hedendaagse muziek hoort u dan ook zo voorbij komen hier in het programma. Pilet, Pilet was de titel van deze plaat. En u luistert naar het programma Bond. En het was de Kano Choir en Malvis Gio. Wij gaan terug in de tijd met iets wat wij noemen...
1: Oude meuk!
0: Dat bedoel ik dan maar net. CCR, Creedence Clearwater Revival, de band rondom John Fogerty. Dit is Down on the Corner.

0: En zeker even lekker terug naar het jaar 1969 met deze van Creedence Clearwater Revival. Ik zei het ook al, we noemen het ook wel CCR. Down and the Corner was de titel van deze opname.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: En zo is dat maar net. We gaan naar het jaar 2008 met deze van Panic at the Disco. Nice in the afternoon. Ik hoop dat het gezellig is middags.

0: Muziek van Panic at the Disco, 9 in the afternoon. Muziek uit 2008, u hoort het hier in de Bonte Muziekverzameling. Fijn dat u erbij bent en we draaien het plaatje uiteraard speciaal voor u.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: 2013 muziek van Pink en Nate Ruiz, Just Give Me a Reason.

0: Ja, geef hem maar eens een reden, zoals het vrij vertaald. Just Give Me a Reason, 2013, de muziek van Pink samen met Nate Ruess. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nederlandstalig werkje van Chantal Luiten. Ik voel me goed vandaag. Nou, ik hoop dat het ook voor u geldt. Ik gun iedereen een fantastische dag vandaag.

0: Chantal Luiten en ik voel mij goed vandaag.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Zoals ik maar net, we zitten hier in de Bonte Muziekverzameling en we draaien de Bonte Verzameling van Plaatjes. Ja, dat zegt dat nu natuurlijk al, hè, want wat zit ik uit mijn nek te lullen, zou je bijna zeggen. We gaan eens muziek draaien, we blijven bij het Nederlandstalige. 1999, de muziek van de Puma's. Mijn houten hart.

0: Ja, ze horen ook de allermooiste muziek uit de jaren 90. 1999 kwam dit uit De Puma's en Mijn Houten Hart.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 70.
0: Ja, we zijn aanbeland bij de muziek van de jaren 70. We gaan langzaam richting het half uur. We gaan de muziek uit het jaar 1978 oppakken. Disco Queen Donna Summer is niet meer onder ons. Wij zaten een dikke hit met dit nummer. The Last Dance.

Ja, een van de wat minder bekende opnames van Maywood, dames duo uit de buurt van Harlingen. 1984, Standing in the Twilight, heeft toch de hitparade gehaald. Maar het zit niet meer zo levendig in mijn gedachtegoed, zou ik zeggen. Hedendaagse muziek van Lost Frequencies.

0: De muziek van het jaar 2026, Lost Frequencies en Live It All. Ja, nou geniet van het lege haal eruit wat erin zit.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1969, The Beatles. And Here Comes the Sun. Ja, laat dat zonnetje maar binnenschrijven in uw leven. Warmt lekker op en je voelt je goed bij.

0: 1969, muziek van The Beatles, Here Comes the Sun.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2004, de muziek van In Tween. Dit is Cruel Man.

0: Uit 2004 de muziek van Entween, Cruel Man, zo heet het nummer. Nou, dan weer tijd voor iets nieuws.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Het nieuwe Duitsstalige muziek van Uli Schwinge. Du verliebter Egoist.

0: Uli Schwinge, du verliebter egoïst. Ja, het is maar eens eventjes dat je dat weet, hè. Wij gaan naar het jaar 2022.
1: Hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Bidi.
0: En we houden het ook gezellig. Dit is Rosalind en Snap.

0: it snap.
1: Ja, dat was hem nog deze opname. Dit was muziek van Rosalyn en dat was getiteld Snap, titel van het nummer. We gingen er eventjes terug naar het jaar 2022, nog vrij recent dus. Maar het zit weer op een uurtje lang bol op je radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het weer voor heel veel plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres. En uiteraard rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen. En dat reageren, ik zei het al, janberg.radio@gmail.com. Wij gaan eruit trouwens met muziek uit 1974, dat ga ik u nog vertellen. En dat gaan we doen met Wally Tax, Miss Wonderful, Connie Kiss Anderson met een nieuw werkje, Gone Wishing. En daarna, we blijven bij de Connies, Connie Francis uit 1960, Among My Souvenirs. Bedankt voor het luisteren zover. De groetjes weer en graag tot de volgende bond.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

En dat was hem de opening programma Bond voor vandaag, 1982. Doe maar! Ja, uiteraard, een Nederlandse band, hè. Is dit alles wat er is? Ik zeg hartelijk welkom. Ik ben Jan Berg en ik draai voor u het komende uur. Hedendaagse muziek van Shakira en Burna Boy. Dit is een nummer met de titel Die Die. Het heeft iets met voetbal te maken.

0: Shakira Burna Boy, Die Die, de titel van de plaats. Ja, het heeft met het wereldkampioen voetbal te maken, 2026. Ik heb er niks mee, maar voor degenen die het wel hebben, zou ik zeggen, heeft u ervan genoten?
1: Ouwe munk!
0: Dan gaan we door, 1965. Dit is Cher. All I Really Want To Do.

0: Ja, dat was een Freemasons en Bailey Tsuk Uninvited. 2007 komt dit alweer vandaan, dat nummer. Ja, alweer lang geleden. Dat wordt eigenlijk ook alweer bijna in de categorie van de oude meuk, zou je zeggen.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Los Frequencies.
2: When I saw you for the first time.
0: Samen met Netsky. Here with you.

0: Los Frequencies, samen met Netsky, Here With You.
1: Koester het oude, ontdek het nieuwe.
0: Ja, nieuw werkje van Elizabeth Gray. Dit zijn de Echoes of Paradise.

0: Elizabeth Gray, een nieuwe plaat, Echoes of Paradise.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan iets rijden 1992. De Manic Street Preachers, Motorcycle Emptiness. Ga nou maar zitten, 6 minuten lang.

0: En zeker de muziek van de Manic Street Preachers uit 1992, de Motorcycle Emptiness. Kijk op de klok, we moeten richting het half uur. Dat gaan we doen met muziek uit 1976. Joe Dassin, ça va pas changer le monde.
1: C'est drôle.

En dat was het, de muziek van Duran Duran, terug naar de jaren 80 van de vorige eeuw, het jaar 1966 om precies te zijn. Het was Notorious, hedendaagse muziek hier zo. Like I was born to love you. Born to Love You, 2024, de Capri Ponte, Sean Paul en...

0: En dat was hem deze opname uit 2024, de muziek van Capri Pantation, Paul, Natty, Natasha, Born to Love You. En is het voor ons alweer tijd om eventjes weer in de annalen van het verleden te duiken. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Dit is Alexander's Timeless Blues Band. Love So Strong.

0: Eventjes lekker terug in de tijd met deze Alexander's Blues Band uit dit jaar verleden, 1968 was het, en Love So Bad. Goed, wij gaan naar het jaar 2006, zie ik in mijn lijstje. Nou, dat gaan we dan ook eens eventjes doen. Muziek, de bonte muziekverzameling.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: En uiteraard ook de magische muziekverzameling. Maria Mena uit 2006, Just Hold Me.
2: Comfortable as I am, I need your reassurance.

0: De muziek van Maria Mena in anno 2006, Just Hold Me.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook dat hebben we voor hier, Johnny Blue hier zo. Suivre le soleil.

ATR hoorde u voorbij komen, een week, opname uit 2017. Bracht ons dan weliswaar weer aan het einde van het programma Bond. Jawel, we zitten er weer helemaal doorheen. Een uurtje lang vol met muziek en ik hoop dat u weer van genoten heeft. Jan Berg is mijn naam en ik heb het ook weer vandaag met plezier gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres daarvoor. En de rest mij u dan nog een hele fijne dag toe te wensen. En nu te gaan vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1975. Dan met de Brotherhood of Man. Kiss Me, Kiss Your Baby. En daar nog een nieuw werkje van Funke van Duren. My First Song. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer. Tot de volgende Bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station.
1: Station
0: 24/7 Free Music Radio. Dit is jouw hitstation. Station. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits.
1: Hit.
0: Freemusicradio.nl.

Ronald en Ruby hoorde je en Lollipop, het origineel van het nummer wat later een hit zou worden door de Chordettes. De twee leden van het duo, dat waren de donkere Ronald Gum en de blanke Beverly Ruby Ross. En het was een zeldzaamheid dat destijds in 1958 een gemixt duo optrad. Ze waren overigens eerder werkzaam als schrijversduo, dat even terzijde. Hey, hallo, welkom bij deze nieuwe aflevering alweer van The Oldies Project. Ook nu gaan we je weer deelgenoot maken van de verborgen muziek en de verborgen juweeltjes die er nog altijd zijn. Van de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. In dit programma onder andere James Carr, The Scatterlights, Heinz and the Wild Boys. Maar ook deze van Johnny Burnett, een girl.

Je hoorde The Third Rail and Run, Run, Run. Amerikaanse pop-rockgroep bestaande uit studiomuzikanten uit de jaren 60. In 1968 namen ze hun laatste single op en een van de leden van The Third Rail ging het nummer Yummy Yummy zingen bij de Hayek Express. Dat is toch duidelijk te horen in het nummer. En daarvoor hoorde je Lorna Doone en Midnight Joey. En we begonnen dit trio met Johnny Burnett. Dat is titel Girls, Amerikaanse rockabilly-artiest die erg sportief ook nog was. Zo deed hij aan boksen, basketbal en aan voetbal. En samen met zijn broer Dorsey was hij de, zeg maar, de uitvinder van de term rockabilly. Burnett schreef ook nog enkele liedjes voor Ricky Nelson, die stuk voor stuk een groot succes werden. Ook in deze aflevering van The Oldies Project, de tragiek van de muziek, deze keer met Don Partridge. En dan niet met zijn bekende nummer Rosie, maar die andere Blue Eyes. Maar eerst hebben we nog muziek voor je van Jethro Tull of Jethro Tull, Sunshine Day.

Moody Blues hoort hier wel bekend natuurlijk. Comes the Day, Britse band die in de jaren 60 enkele grote hits hadden. In de hoogtijdagen van de groep tussen 1966 en 1972 bestond de groep uit Mike Pinder, John Lodge, Justin Hayward, Ray Thomas en Graham Edge. En daarvoor hoorde je Lonnie Donegan, World Cup Willy, ook bekend van My Old Man's Dustman. De skiffelmuzikant met meer dan 20 Britse top 30 hits op zijn naam. Hij wordt vaak aangehaald als van grote invloed zijnde op de generatie van Britse muzici die beroemd werden in de jaren 60. Het nummer wat je hoorde werd speciaal geschreven voor het WK voetbal in 1966 dat Engeland als gastheer had en dat toernooi ook nog wist te winnen in de beruchte finale. Ik dacht dat dat tegen Duitsland was, West-Duitsland. En we begonnen dit trio met Jethro Tull of Jethro Tull, Sunshine Day. Er is wat over te doen geweest over deze naam. Was het nou Jethro Tull of Jethro Tull? Nou, de platenmaatschappij had bij de eerste plaat van deze groep de naam gewoon helemaal verkeerd gespeld. Vandaar Jethro Tull en Jethro Tull. Britse rockgroep wiens muziek wordt gekenmerkt overigens door zang, akoestische gitaar en het dwarsfluitspel van Ian Anderson. Zometeen de tragiek van de muziek en onze nederpopplaat van de Sound Magic. Maar eerst deze. Dat is een hele leuke. Aardig om die weer eens een keer te horen. Luister maar eens naar Bob Azam en

0: Onze nederpopplaat, die hoorde de Sound Magic, When I Met Her. De groep is afkomstig uit het Gelderse Doesburg. En de Sound Magic bestond uit Henk Alfrink, Rudy Eggenhuizen, Jaap van Eyck, P. Deken en R. van Wageningen. Ja, die voornamen van de laatste twee die is ons geheel onbekend. Dus mocht jij het weten, je kan het ons laten weten via info@theoldiesproject.nl. En daarvoor hoorde je Heinz and the Wild Boys, Digging My Potatoes. Deze Engelse bassist en zanger van Duitse afkomst had zijn grootste hit met Just Like Eddie. Dat was een ode aan Eddie Cochran. En voordat hij solo ging in 1963 was hij lid van The Tornadoes. En we begonnen met Bob Azam en Mustafa. Deze Libanese zanger en orkestleider werd geboren in Cairo. Nadat hij na zijn diensttijd probeerde een eigen bedrijf te starten, begon hij ook een carrière in de muziek. Het nummer wat je hoorde was overigens zijn enigste grote hit in zowel Nederland als België.
1: Dit is The Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Don Partridge. Hij werd geboren op 27 oktober 1941 als Donald Eric Partridge. Deze Engelse zanger en liedjeschrijver werd wel eens de koning van de straatmuzikanten genoemd. Al op 15-jarige leeftijd verlaat hij het ouderlijk huis om zich op het dievenpad te begeven, vooraleer hij 12 ambachten en 13 ongelukken zou hebben. In de vroege jaren 60 wordt hij geïnspireerd door de Amerikaanse zanger Jesse Fuller. Partridge reist door heel Europa om op elke hoek van de straat te spelen en zichzelf begeleidend op een gitaar. Later begeleidde hij zich naast de gitaar ook nog op kazoo, mondharmonica, bassdrum en cymbaal. Hij krijgt een contract bij Columbia Records nadat hij zijn opwachting had gemaakt in de Edmund Andrews TV-show. Nadat hij talloze malen was opgepakt omdat hij op straat muziek maakte, was destijds streng verboden was. Zijn eerste opname Rosie zou een schot in de roos wezen. Het nummer bereikt een vierde plaats in de Engelse hitparade. Don Partridge stierf aan een hartaanval op 21 september 2010 in de stad Peacehaven in het zuidoosten van Engeland. De stad waar hij het grootste deel van zijn latere leven woonde. In de tragiek van de muziek Don Partridge en Blue Eyes.

Look at deze Norman Witcher and Somebody's Been Rocking My Boat. En daarvoor hoorde je de Skatalites, The Guns of Navarone. Groep werd in mei 1964 opgericht en wordt beschouwd als de eerste ska-band. Ze waren de vaste begeleidingsband voor artiesten die voor het Studio One label opnamen. Ze zijn overigens onder andere te horen op vroegere opnames van Bob Marley en The Wailers en Prince Buster. Het nummer wat je hoorde was trouwens de eerste plaat van een Jamaicaanse groep die in Engeland in de hitparades halen. Guns of Navarone, een oorlogsfilm 1961 met Gregory Peck, Anthony Quinn en David Niven in de hoofdrol. En daarvoor hoorde je Don Partridge, Blue Eyes, de tragiek van de muziek. Heb jij een suggestie voor dit onderdeel van het programma? Je weet het, je kan het ons laten weten. Straks nog muziek van Johnny Cash en Carlo, maar eerst deze van James Carr, Freedom Train.

Johnny Cash en It Ain't Me Baby, een van de invloedrijkste zangers in het country genre. Hij werd wereldwijd bekend als The Man in Black. Zijn grote hits waren natuurlijk Ring of Fire en A Boy Named Sue. En daarvoor hoorde je de Machine, Smile a Little Smile for Me. Britse popband die het levenslicht zag in 1969. Het nummer wat je hoorde wist een vijfde plaats te bereiken in de Amerikaanse hitparade. En daarvoor van dit kwartet Carlo Brenda, The Great Pretender. Amerikaanse groep onder leiding van Carlo Mastrangelo. En we begonnen dit kwartet met James Carr, Freedom Train. Geboren in Memphis en hij maakte vanaf 1964 voor het Goldwax label een hele reeks soul ballads. Met slechts 6 nummers wist hij de onderste regionen van de hitparade te bereiken. Dus niet zo heel erg succesvol. Maar wel eens leuk om weer eens te horen in dit programma The Oldies Project. Waar er nu ook alweer een einde gekomen is. Zoals u weet eindigen we altijd met een plaat uit een niet zo voor de hand liggend land. Deze keer is het Zwitserland. Ze heten The Gentleman en You Never Tried. Ik zou zeggen graag tot de volgende.

staat er voor me klaar. Op wie kan ik nog bouwen? Wat zijn echte vrienden?

Ben jij artiest en wil je een betaalbare videoclip opnemen van jouw nieuwe single? Dan ben je bij jvdrecording.nl aan het juiste adres.

Waarom moeten zoveel mensen met hun leven voor anderen betalen? Wanneer komt nou die tijd dat het waanzinnig gedrag op onze wegen ophoudt?

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week Radio Atlantica Breda. Jouw lekkerste muziek en natuurlijk jouw verzoekplaten. Dit is Radio Atlantica Breda.
1: Okay. Let's just give him a minute, so I'll recite something. 4 score.
2: No,
1: forget it. Everybody ready?

Inderdaad, van harte welkom in een nieuwe aflevering van de dinsdagmiddag lunchbreak natuurlijk. En ja, je bent er voor of je bent er niet voor. We zijn begonnen met Emerson, Lake & Palmer. Ze stelden zichzelf lekker voor natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel, moest ik niet meer doen natuurlijk. Nee. Emerson, Lake & Palmer natuurlijk. En dit allemaal met hun Peter Gunn. Ja. Goed, we zijn er weer hier deze dinsdagmiddag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan er weer tegenaan tot het einde van 1 uur natuurlijk hier op jouw radio. En ja, die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal gratis en voor niets voor jou overal rond de wereld te bereiken. De lunchbreak natuurlijk, en inderdaad wel. En ik zou zeggen, stay tuned op jouw fantastische radiostation. Dan hebben we weer een heleboel goede, lekkere muziek voor je klaarstaan. Hier is George Baker en Santa Lucia by Night.

0: George Baker, ja, het begon allemaal met zijn groene tasje natuurlijk. Hè? De green bag van George Baker. En dit allemaal hier in de lunch bij Santa Lucia by Night. Lekker warme song als je mij vraagt. En zeker in de zomer, hè? Ja, inderdaad. Volop zomer aan het worden. En ja, dan is het lekker tijd om eventjes met de motor te gaan rijden natuurlijk. Hè?
1: By the way, where'd you meet him?

Inderdaad, en de Shangri-La's. En dit allemaal met een leader of the pack. Toen ik alleen een beetje opletten met de motors. En inderdaad wel, want ja, als het zomer is, dan reden er wel veel motors. Dus altijd een klein beetje opletten. Tweemaal kijken als je geen motor in de spiegel ziet natuurlijk. Hier is Michael Jackson. Hier is hij met Thriller.

0: En de man die lekker naast de bonus gegrepen heeft natuurlijk. Hè. Hij was maar één keer betaald voor die lach hierop laten zetten. En ja, Michael Jackson maakte er miljoenen van. Thriller, Michael Jackson.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier zijn de Stray Cats en Rock This Town.

onze onvergetelijkheid voor vandaag hier in Rijswijk, deze dinsdag natuurlijk. En dat was muziek van The Stray Cats. En dit allemaal met hun Rock This Town. Alleen de stout natuurlijk, hè, maar ook de lunchbreak is overal te bereiken en overal te beluisteren natuurlijk via het internet. En hier is Warren Zevon en de Werewolves of London. Lekker plaatje uit de jaren 70 natuurlijk, hè, inderdaad wel. Zijn eventjes de bak van de jaren 70 ingedoken.

Inderdaad, Warren Zevon en de Werewolves of London moet je niet tegenkomen natuurlijk in Londen, hè, maar het is een hele mooie stad als je er naartoe wil gaan. Wel, moet je het zeker doen in de zomer. En hier is Royce Royce en Wishing on a Star.

Royce Royce, we kennen ze natuurlijk ook nog van Car Wash en dergelijke meer, maar dit was eventjes een lekker kalm nummertje. Wishing on a Star, ja, als je deze avond kijkt naar boven, wel, dan zal je er wel een pakje kunnen zien, denk ik, hè? Als er geen bewolking is tenminste. Goed, dit allemaal gezegd zijn ze zijnde. Eventjes kijken, wat we hebben nog een plaatje klaarstaan, een klein beetje. En dit is hier The Human League. Ja, inderdaad, dat is ze. En hier komt ze. Met dit allemaal met Human. Tot zo voor het heetste nieuws van toen.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: In ieder geval smakelijk eten, dames en heren. En je luistert naar het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug in de tijd naar, even eens kijken, 2 december 2023. Op 2 december 2023 geeft Kiss een laatste live concert in de Madison Square Garden in New York. Vanaf dan zijn er nog shows, maar daarin is de Amerikaanse rockband enkel te zien als hologram. Met behulp van dezelfde techniek die ook door de Zweedse popgroep ABBA wordt gebruikt. Door de technologie zal Paul hoger kunnen springen dan ooit tevoren. Al dus bassist Gene Simmons. Hier is Kiss en dit allemaal met hun rock and roll.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick.

En daarna heeft ze een hele grote hit deze zomer natuurlijk. Hè. Deze van Faithless samen met Baby Richa. En dit dan met haar New Religion. Van de Dance Saints. Zeker heel veel gedraaid natuurlijk. Hè. En daarna wel. Zo van harte welkom in deel 2 van de Newsbreak. Het is dinsdagmiddag. En als je pas zo afstemmen wel. Je hebt al een stukje gemist van de Newsbreak natuurlijk. Maar we zijn er nog tot 1 uur met de lekkerste muziek. Hier zijn de Spinners. Of de Detroit Spinners, zoals je zelf wel eventjes lekker achteroverleunen met Could It Be, I'm Falling In Love. Ja, zomerliefde. Ja, het staat op het programma natuurlijk, hè, inderdaad wel.

0: 1986, een hele grote hit natuurlijk voor Taylor Dane. En dit allemaal met haar Tell It To My Heart. Eventjes af de neus krabben. Moet ook gebeuren, deze middag. Als je aan tafel bent, smakelijk eten zou ik zeggen. En ja, stay tuned. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Tijd geworden voor
1: de spreek LP van de week.
0: Onze LP en artiest van de week. Hier is André Hazes. En dit allemaal met zijn bloed, zweet en tranen.

aan en lekker Amsterdam, zoals u mij vraagt. Muziek van André Gazes, Geel de Wikkers, onze artiest van deze week. En vandaag was het met bloed, zweet en tranen. Ja, inderdaad. Een song die door het leven gaat, zoals we zeggen, inderdaad wel. Hollandisch. En dit allemaal met zijn Aisha.

0: Het eerbare plaats is hier deze dinsdagmiddag met Olandisch en dit al met zijn Alicia. Ja. Zoals ik eventjes naar de klok kijk, dan is het tijd geworden om afscheid van jullie te nemen. Wat mij betreft graag tot morgen. Morgen ben ik er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. Met alles erop en eraan met de zes gangen minuutjes. En de lekkere plaatjes natuurlijk voor jou hier op de radio. Stay tuned, want er komen nog een heleboel goede programma's aan. En het is tijd voor onze toetjesplaat.
1: Jouw muzikale vitamines. Elke maandag tot en met vrijdag. Tussen 12 en 1 in de lunchbreak.
0: En onze toetjesplaat is wel. Die is Dan Hartman en Instant Replay.
2: De toetjesplaat van de dag.
0: Tot morgen. Bye bye.

0: en de Specials. Een van de toonaangevende groepen van de in 1979 ontstaande Ska Revival. On my radio.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hey.
1: Met Hans de Knecht.
0: Wees welkom bij...

Wat is er een mooie muziek geproduceerd in die gouden jaren 80. ABC was er een van. The Look of Love. Luister vrienden op deze aardkloot. Wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

1964 tot 1970 vormde hij de helft van het duo Simon & Garfunkel. En na 1970 ging hij solo met af en toe een reunietje met Art. Moet toch kunnen, die waar? Paul Simon was dat. Late in the evening in the middle of the radio. Lieve luistervrienden, waar ook op deze avond. Heet je vriendelijk wel. Bij de Club van Velen. Vele sympathieke fotografische liefhebbers. Van die voltooid verleden tijd. De

0: Eind jaren 70, begin jaren 80. Maywood, Alice and Karen, Late at Night.
1: Achter de keuken.
0: Lekker eventjes rustig met een meisje stiekem de bosjes in. Dat heet in Oost-Nederland brommen kieken. De makers van de Zwarte Cross. Hier zijn Jo Vink en de Voedemiddel.
2: Voedemiddel.

0: fijne.
1: Achter de keukengordijnen. Vandaag de jongens van Jovink. Jovink en de voederbiedels. Ja, gewoon omdat het kan. Lieve mensen in de middel van de roadshow. En Barbara Streisand uit 1980 met een Woman in Love. Hey, dit is de Rappo Klappo van Joppa Taas.

Filipijnse vader en een Afrikaans-Amerikaanse moeder. En in 1967 bracht hij zijn eerste nummer, Gypsy Woman, uit. Hij werd geboren in East Harlem in New York in 1942. De naam Joe Bataan, wellicht met de grootste hit die hij ooit had. Rappo Kleppo, een van de eerste spontane raphits, zo geboren. En ook de Gap Band kregen toch wel een gedeelte op het erepodium vandaag. Gap Band en Oops Upside Your Head. Wees welkom, dit is de Middle of the Road Show. Met van alles wat lekker is en bovenal van iets te veel. Het zijn meestal de plaatjes met de gaatjes. De plaatjes voor de verstaatjes.

De eerste hit speelde zich af eind 1979. You and Me, die kun je nog wel herinneren. Enkel opvolgers van onder Head Up to the Sky. Zeer mooi. Spargo werd trouwens daarentegen al in 1975 opgericht. Ja, goed, later komt Ella Driessen erbij en Lillian D. Jackson. En je weet hoe het is afgelopen, hè? Een jaar of vier, zeer veel succes in de lage landen.

Producer, liedjeschrijver en zanger Peter Koelewijn sprong in het duister. Hey! Ja, ze heeft het water bijna aan haar lippen staan. The tide is high, hier is Blondie in the middle of the roadshow.

Echt niet. Want dan was het leuk en gezellig. Leuk dat je erbij was vandaag en dat je weer je toestel hing. Dan dacht ik, ja, gaat weer inderdaad richting de koelkast. Of anders een glas karamelk. Lukt ik ook altijd wel even wat jij gaat doen. Jij maakt de rest van de dag nog eventjes leuk en gezellig voor jezelf. Zullen we dat afspreken? Dan spreken we elkaar morgen. Leuk dat je erbij was. Dit was voor vandaag de Middle of the Road Show. En ik geef je deze nog even cadeau. Hier zijn de Gibson Brothers met Kay Serra, Nivida.

0: Al van start met de eerste drie. Wat dacht je die van de Dijk en Salomon Burke? What a woman.
1: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek. De muziekfabriek.

0: Vrienden en vriendinnen, dit liedje stond vele weken nummer 1. Deze van Salt and Pepper en Push It. Ron van der
1: Steen. De Muziekfabriek.
0: Wil niet te veel zeggen, maar volgens mij seks georiënteerd.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Een lichtere vorm van ironische ondertoon. Daarvoor zat Alicia Bridges uit 1979. I Love the Nightlife. En we begonnen met The Dyke en Solomon Burke en What a Woman. Babylon.

0: Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek. Wil je meer weten over dit radioprogramma? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: De Muziekfabriek.
0: En je hebt vast meegeteld. Ja, het waren er weer drie hoor.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was die van Mahomi, Bumpy Ride. Daarvoor Mink DeVille, Spanish Troll. En we begonnen met Ricky L. Met medewerking van MCK en Born Again. En weet je wat me zo opvalt aan dit nummer? Dat is de verwerking van een viool in een dansnummer. Nou, ik ben ook totaal uit mijn dak gegaan. Het is weer tijd voor ons eerste item en dat is de Jukebox Classic.
2: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: De naam van de groep werd geïnspireerd door een praatprogramma op de televisie. Voor het uitbrengen van hun eerste album was de band bekend onder de naam The New Journeyman. Maar ze zocht iets anders.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Tijdens een brainstorm sessie zette iemand de televisie aan. In het programma werd een gesprek gevoerd met een Hells Angel. De eerste zin die ze hoorde was: Now hold on there, hoes. Some people care our woman cheap, but we just call them our mamas. Sommige mensen betitelen onze vrouwen als goedkoop, maar wij noemen ze gewoon mama's. Cash sprong op en riep uit: Ja, ik wil een mama zijn. Michelle stemde daarmee in en wilde ook een mama zijn. John en Danny keken elkaar aan en John zei: Papa's, oké, probleem opgelost. De band had dus een nieuwe naam. De bandleden hadden veel relatieproblemen en probeerden te werken aan een nieuw album. Wat ze contractueel verplicht waren, maar vorderden nauwelijks. Om hun creativiteit aan te slingeren maakten ze een trip naar Engeland. Op een feestje aangeboden door hun platenmaatschappij raakte Cash in gesprek met Mick Jagger. John kwam erbij en maakte een grove beledigende opmerking bij de aanwezigen. Beledigend en teleurstellend rende Cash de kamer uit en verliet direct daarop de band. Als labmiddel bracht de platenmaatschappij daarop een Greatest Hits album uit. Cash was contractueel verplicht mee te werken aan het volgende album en werkte dus ook mee, dus hij maakte netjes het plan af. Kort daarna, in juli 1968, hield de band op te bestaan. In 1998 werd de mama's en de papa's ingevoerd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En in 2000 gebeurde hetzelfde voor de Vocal Group Hall of Fame. Een van hun grootste hits is toch wel het nummer California Dreaming, die we dan ook even geleend hebben uit de Jukebox. Luister naar de mama's en de papa's.

0: Weet je ook nog een leuke jukebox classic? Stuur hem dan op via www.ronvandersteen.nl.
1: De Muziekfabriek. Je hoort het hier. De Muziekfabriek is...

Het is een liedje met een bepaalde waarheidsgehalte. Some guys have all the luck van Maxi Priest. Goed, laten we daar niet al te veel over uitweiden. Hè? Stel je voor, want voordat je het weet zitten we weer met z'n allen in een groot debat. Daarvoor zat Hans de Boy, Annabel en we begonnen met You Two, Hold Me, Drill Me en Kiss Me. Dat klinkt als een uitdaging, dus kom maar op als je durft. Verderop in het programma aandacht voor de oude lullenplaat. Maar nu eerst weer drie liedjes op rij. Waaronder die van Nena. Hier is 99 Red Balloons.

0: En bij het beluisteren van dit liedje van Five, You Got The Feeling, heb ik al zin in een heerlijk uitgebreid feestje. Wat hadden we verder?
1: De Muziekfabriek.
0: Natuurlijk dan wel op één voorwaarde als je gezellig meedoet. We hadden CeeLo en 50 Cent en Fuck You. En daarvoor zat Nena in de Engelse uitvoering 99 Red Balloons. Het is tijd voor ons tweede item en dat is de oude lullenplaat.
1: De Muziekfabriek.
0: Deze Nederlandse zangeres is geboren in Amsterdam op 27 augustus 1955.
2: Oude lullenplaat.
0: En werd geboren als dochter van een Nederlandse vader en een Egyptische moeder, die buikdanseres van beroep was.
2: Oude lullenplaat.
0: Voor beide ouders was het hun tweede huwelijk. Uit hun eerdere huwelijken hadden ze al drie dochters. Ze groeide vanaf haar vierde jaar op in Uruguay. Toen ze 8 was, overleed haar vader en keerde terug met haar moeder naar Nederland. Ze werd naar een kostschool gestuurd, deed de lagere school in Driebergen en de middelbare school in Veldhoven. Laura zat voor de populaire meidengroep Centerfold in het groepje Terra. Deze groep bestond van 1980 tot en met 1983. De groep heeft 2 singles uitgebracht. Tussen 1984 en 1989 maakten ze deel uit van Centerfold. Tijdens optredens gingen de dames gekleed in sexy lingerie en scoorden ze hits in eigen land en Europa, maar ook in onder andere Japan. In Nederland scoorde Centerfold haar grootste hit in 1986 met Dictator. In 1991 werd Centerfold opgeheven en begon Laura samen met Rowan Moore een band genaamd The Backlot. Na eenmaal te hebben opgetreden in Paradiso werd een album verwacht. En dat was Introducing. Geproduceerd door Ruud Jacobs met medewerking van de Belgische mondharmonica-virtuoos Jean-Toets Tielemans. In 1992 verschijnt de opvolger Bewitched. Dit album werd opgenomen samen met het London Studio Orchestra en bekende jazzmuzici als Johnny Griffin en Clark Terry. Waarna haar carrière voor de wind zou gaan en vele albums zouden volgen. Laten we eens nader kennis maken met deze gerenommeerde zangeres. Luister naar Dream A Little Dream van Laura Fitchie.

wegdromen. Met de muziek van Laura Fitchie. Dream a little dream. Wil je ook een oude lullenplaat aanvragen? Ga dan even naar de website www.rondvandesteen.nl. Je bijdrage is van harte welkom. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Ja, de koek is op. Ik heb nog één Nederlandstalig liedje voor je. Dat is die van Rob de Nijs. Hij is eindelijk vrij. Nog een fijne dag verder. Gegroet.

Onderweg voor jou, moet ik eerlijkheidshalve bekennen. Alpen Anna, ik weet niet of je het wat zegt. Koekoek, daar is een feestplaatje. Johnny Camaro, het Polonaise Hollandaise. Johnny Camaro, wie was dat ook alweer? Weet je nog? Ja? Alfred Lagarde, precies. Die is toen voor Johnny Camaro gaan spelen. En dat was een beetje rond 1989. Helaas is de beste man overleden. Maakte gave programma's, een wijs goede radiostem. En een radioman puur zang, zeker weten. Albert West en Simone komt straks ook nog voorbij. Maar wat dacht je van de Eagles? Desperado, nu in Afternoon Delight. Desperado.

Alice Merton en Visions was dit in de Eagles daar weer voor met Desperado. Desperado is ook een biermerk, toch? Ja, nou, oh nee, geen reclame. Nee. Mocht je nog wintersportplannen hebben, bij deze.

Ja, zeker. Alpen, Anna en Koekoek. Dat, nou, dat er gewoon even tussendoor, weet je wel. Dat is toch, goud, of niet? Als je het niet leuk vindt, ik hoor het vanzelf op. Dan krijg ik vanzelf wel bericht van het radiostation. Waar jullie luistert in Afternoon Delight, nu de Pet Shop Boys. An Opportunity. En achteraan staat Gianni Camaro. Met de Polonaise. Halonaise. Dus dat is

Wat bedoelt die man steeds met hoevelaken linksaf? Dat is helemaal heel erg uit de buurt hoor. Stanley grijpt de niezen, zomaar in een t-shirt. Wacht, we gaan weer lachen.

0: Stanley is onze ceremoniemeester. Wat zeg je, jongen? Ja, dat heb je van aan dat bier, hè? Ga jij maar even je leningen in gaan nemen, jongen. En denk eraan, goed recht, hoor. Oh, wat is die blauw? Het is de dames toilet. Je moet de andere deur hebben, Stanley. Wat een ceremoniemeester, hè? Trouwens, jongens. Even een mededeling van huishoudelijke aard, van enige importantie toch, hè? We laten de auto wel mooi staan, hè? We gaan wel een taxi nemen, want er wordt niet meer gereden na al die pijltjes, hè? Feest is feest en het is er mooi geweest. We gaan geen brokstukken maken, want dan ben je gelijk in uw claim kwijt natuurlijk, hè?
1: Ah, weet je,
0: en afgezien van de gevaren voor andere mensen die op de stoep lopen.
1: Fantastisch, hè, dit. Ja, dat danstop, hè, dat dit. 1989, Johnny Camaro, een Polonaise, Hollandaise. Ja, Johnny Camaro alias, ja, Alfred Lavaar.
2: Kirr, ha, ha, kirr, boomba, kirr.

leuk was dit. Hè? Dat is Afrique Simone. Groot hit met Havana. Dat was dit wat je net hoorde. Een dikke top 40 is geweest voor de beste man. En dit ook trouwens. Dit is ook aardig scorend geweest in de 80's. The Fixer Factory. En

0: Q3MusicRadio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 90.

boyband uit de vorige eeuw. Ja, zo hard gaat het. Poison en Father and Son, hoe die hier voorbij komen.

Met straks de commerciële rollator discoplaten S-Express. Een team from S-Express, dat ken je wel, denk ik. Ja, toch? 1988. Oh ja, ja precies. Gordon, kon ik maar even bij je zijn. Straks ook. Nou, Gordon is inmiddels samen met vrouwtje gedelete bij Radio 10. Hè? In de ochtendshow, dat gaat... Nee, dat is hem niet geworden. Ik heb Ferg Dawn voor je. Elske de Wal. Ik zie Keith Urban.

0: van de week nog zaterdag gedraaid. Dit was Bluff Live. Donker, hard, geweldig. Het is tijd voor...
1: Rollator
2: Disco!
1: Disco plaat.
3: Enjoy this trip.

0: Nou. Dat zijn, weet je, dit soort tweeledige platen, weet je wel. Het is best wel gevoelig. En het zou best ook wel op een begrafenis gedraaid kunnen worden. Ik heb het al een keer meegemaakt dat ze dit afspeelden voor iemand die ontzettend veel hield. Dus,
1: Dit is Afternoon Delight, voorzien van 7 decennia popmuziek met Patrick Vijfhuizen.
0: En die S-Express hoorde je ook nog even met de team van S-Express voor die mooie plaat van Gordon. Kon ik maar even bij je zijn. Ferg Dawn nu met Everything You Need.

0: Dat heeft hij niet verkeerd gedaan. En DJ Rufus, hij draait in een discotheek in Hamburg. Dus vandaar. Ja, dan weet je dat in ieder geval.
1: Flashback.
2: Gouden van Daren, gouden van Daren, gouden van Daren.
0: En dit is de allerlaatste die ik voor je kan draaien. Als ik wil en Cheap Perfume. Bedankt voor het luisteren. En

0: Bobby Brown opende de show. Welkom bij deze show van Bram van der Mast. En door de weekse uitzending, je hebt waarschijnlijk het al in de gaten. Twee jaartallen staan er centraal. Nou, laten we dan eens gaan kijken welke jaartallen het zijn. We begonnen in 1995 en daar is ook wel weer wat nieuws over te vermelden. Srebrenica, Dayton en nog eigenlijk veel meer. En ook het andere jaar.
1: 2005.
0: Dat is ook een jaar waar we stil kunnen staan bij heel veel muziek. Maar ook bij nieuws. De Dichter des Vaderlands bijvoorbeeld.

0: love me for a reason. Nou, we hebben liefde genoeg hier bij jouw favoriete station. Ik heb hier ook nog nieuws uit 1995. Het was eigenlijk een verdrag genaamd Dayton. Het maakte een einde aan de Bosnische oorlog. Het werd ondertekend op 14 december 1995 in Parijs. Verder hadden we in 2005, want dat is het andere jaar wat we behandelen, een verhaal van de Duitse soldaat Karl-Heinz Ross. In 1944 redde hij namelijk in het Brabantse Goorle een Nederlands kind van de dood. Twee stuks nog liefst. Ross werd kort daarna zelf dodelijk getroffen. De Duitse soldaat Karl-Heinz Ross is in het najaar gestationeerd op een boerderij in het Brabantse Goorle als hij zich naar de bijeengelegen frontlinie spoedt om te vechten tegen de geallieerden. Op het erf van de boerderij ziet hij twee kinderen spelen en hij ontfermt zich over deze twee. En tegenwoordig, ja, kijken we er eigenlijk helemaal niet met vreemd van op als er zoiets gebeurt. Want ja, wat is gebeurd, zeggen we dan, hè?
1: Props voor de huisrokken en de watskapaar. Watska busy, busy, rah, rah, rah.

Diana King en Shy Guy. Hitje uit 1995. Wat nieuws uit 1995. Het kabinet treedt binnenkort mogelijk af, wordt er geschreven. Net als een toeslagenaffaire is dit keer het gedoe in Srebrenica de boosdoener. Het is eigenlijk een herhaling van in 2002. Het is weer zeer actueel. Het kabinet stapte immers kort voor de verkiezingen op om schuld te erkennen voor de politieke tragedie, de val van Srebrenica. Maar zijn de overeenkomsten eigenlijk wel zo groot? Nou, geen idee. We hebben er natuurlijk nu ook weer mee te maken. 2005, wat hadden we toen voor nieuws? Het is eigenlijk over een schilderij. Er werd wel hier en daar wat gestolen en in het West-Friese museum De Hoorn werd het later weer teruggevonden. Een inwoner van Oekraïne was het in het bezit van een van de 24 gestolen schilderijen in 2005. En hij leverde het werk maandag weer af bij de Nederlandse ambassade in Kiev. Goed gedaan, jochie. Plaatje voor jou, love you more, raccoon.

0: terwijl we luisteren naar Duke, kan ik misschien wel even wat vertellen over het gedeelte van 2005 en het gedeelte van 1995. In 1995 hadden we een opmerkelijk iets en dat was allemaal in België. Ja, daar gebeurt het hoor, daar gebeurt het. Het einde van de dienstplicht, einde van een tijdperk, 31 jaar geleden. In België wordt op 5 februari 1995 de dienstplicht afgeschaft voor het leger. Voortaan heeft België een heel mooi beroepsleger. Nou, geweldig, geweldig, geweldig. Ja, en dan hebben we ook nog wat anders. Ja, dat hebben we, de meeste van ons zijn daar gelukkig wijs in geworden. Het roken. Het roken doe je maar buiten. En dat was allemaal in 1995 dat er in Amerika, en zeker in New York, een rookverbod werd afgekondigd. Het verbod geldt voor restaurants met meer dan 35 stoelen.
1: Terug naar de zeros.
0: Nou ja, dan is het gewoon zo dat er op een bepaalde moment een stoel minder staat. Ja, als er meer van de inspectie langskomt, dan staan er nog maar 34. Madonna. Oh, met New Order hoor ik nogal iets. Nou, even lekker in de mix met Hang Up on a Blue Monday uit 2005.

0: misschien gaat het jullie wel eens voorbij, maar wisten jullie dat er heel veel synthesizers in de muziekwereld gebruikt worden? Om deze deuntjes allemaal bij jullie te laten horen eigenlijk. Ja, en dan sta je niet altijd bij stil, hè? Nee, dan sta je niet altijd bij stil. Ik eigenlijk ook niet, hoor. Totdat ik het nieuws las, ik dacht, wacht eens even, dat is mooi. Tenminste, ja, mooi. Het is maar hoe dat je dat natuurlijk invult. Maar in 2005 komt er een nieuwe Nederlandse spelling uit. En daar wil ik het eigenlijk zo eventjes over hebben. Maar eerst even over die synthesizer. Want Bob Moog, ja, dat was de uitvinder van het gebeuren in de jaren 60. En hij overleed, de beste man, in augustus 2005. En hij had helaas een hersentumor. Maar nog even over... Yo, wacht even, Bram. Moet je even dit blaadje erbij pakken. Het Nederlands taalgebied. Ja, daar is natuurlijk ook van alles en nog wat mee te doen. Want we spreken wel misschien wel 5 of 6 dialecten hier in Nederland. En misschien wel veel meer. Maar in oktober 2005 komt er weer een nieuwe Nederlandse spelling uit. Uit protest op te veranderen negeren een aantal kranten de nieuwe spelling. En brengen zelf een eigen witte spelling uit. Ja, witte spellingen, wat moet je daar nou weer mee? Oké, nou ja, Missing Everything But A Girl, konden we net naar luisteren. En ik heb hier nog een mooie hartedief voor jullie van Brace.
1: 2005.

0: waarschuwen. Maar daar ben je misschien al. Als je dit helemaal verkeerd uitspreekt of verkeerd op de kaart zet, dan krijg je zo een advocaat achter je aan. Jimmy Cliff en Limbo M en Hakuna Matata. Mooi plaatje, ook uit die film, je weet wel. Ik heb ook nog even een verrassing. Nou, het is helemaal geen verrassing. Het hele uur is een verrassing hier bij mij. Straks komen de twee nummer 1's. Eén uit 1995 en één uit 2005. Maar eerst even terug naar inderdaad The Zeros met Bon Jovi.
1: Terug naar The Zeros.
2: 2005.
1: Oh ja, deze moet je ook echt even horen.

0: Ach, toch een beetje een zielig verhaal zo aan het eind. Maar ja.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Bram van der Mas Show. Tot de volgende keer. Kijk bij het programmaoverzicht voor een nieuwe Bram van der Mas Show.
0: Ja, dat was James Blunt trouwens. Ook een nummer 1 keihard hier in 2005. En 1995 horen we onze eigen Gus. Het is een 8. Ook een nummer 1 in 95. Ja, inderdaad. We hadden ook nog hits die we niet gedraaid hebben. Eentje ervan is deze. We kunnen misschien even luisteren. Even kijken hoe ga ik dat doen. Even zomaar. Ken je wel, hè, deze. Dankjewel, dat is een leuke Snappy, die kleine krokodil. Maar die moet je zelf maar een keer draaien. Hey, bedankt voor het meedoen, bedankt voor het luisteren. En alles wat ik vergeten ben, doen we de volgende keer weer. Bye.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
1: Earth and Fire zangeres en Idols gezicht Jurnie Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldde haar familie afgelopen donderdag. Ze werd bekend als frontvrouw van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 meerdere hits scoorde. Ook was ze jarenlang jurylid van de talentenjacht Idols. Ze leed aan de ziekte van Parkinson. En Nederland verloor nog een gekende naam uit de showbizwereld deze week. Peter Faber, acteur tot het einde van zijn dagen, en scoorde een van zijn grootste successen met de rol van papa van Danny de Munk in de film Siske de Rat. Het is misschien start in mineur te noemen van deze nieuwe aflevering van de LVT-platenkast, maar wat volgt zal u meteen plezieren. Life goes on en de wereld draait gewoon door. De single Weekend is misschien wel het grootste succes geweest van Earth and Fire. En de gebroeders Koorts, die waren de belangrijkste producenten van de muziek van de groep. Maar we kiezen vandaag voor muziek uit de jaren 70. Een van hun hits is Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

0: Het was maar een demo, maar de clubs maakten er een wereldhit van. Janice Robinson hoorde haar eigen stem overal, terwijl een andere zangeres live optrad. Jaren later pakte ze het nummer terug en het publiek ontplofte. Hier is Dreamer en Live and Joy.
1: De LVT platenkast. Open, eigenwijs en altijd verrassend.

De plaat die je zo dadelijk gaat horen is geen chill track, maar een akoestische, jazzy, scherpe kritiek op hoe vrouwen in de muziekindustrie worden behandeld. Tracy Horn, voorzangeres van Everything But A Girl, schreef het vanuit frustratie over hoe men haar als zangeresje wegzette. Feministische kritiek met andere woorden, jazzy minimalisme, een koude afstand en een rustige stijl die contrasteert met de scherpe boodschap.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: En dan zijn we alweer toegekomen aan onze eerste vaste interventie in deze nieuwe aflevering van de LVT Platenkast. Wat gebeurde er in de filmindustrie in week 33? Wel, in 1902 werd de eerste science fiction film voorgesteld. Die heette Le Voyage dans la Lune. En daarmee werden de special effects en fantasie geboren en onderdeel van de filmtaal. In 1927 was er dan het geluid dat geïntroduceerd werd via de film The Jazz Singer, die later een nieuwe versie zou krijgen bij monden van Neil Diamond. Maar The Jazz Singer luidde dus het einde van de stomme film in. De studio's moesten volledig overschakelen naar de geluidsfilm. In 1937 was er dan de eerste lange animatiefilm en daarvoor stond natuurlijk Disney garant. Want hij bracht Snow White en de Seven Dwarfs uit. Animatie wordt daarmee een volwaardige filmvorm. En in 1939 doorbreekt Technicolor wereldwijd. The Wizard of Oz en Gone with the Wind werden blockbusters. En dan gaan we naar 1975, toen de moderne blockbusters ontstonden. Jaws was een groot succes. Steven Spielberg introduceerde het als een zomerblockbustermodel. Marketing en wide release en merchandising werden een standaard in de filmwereld. In 1977 waren er dan de franchises die de motor werden genoemd van Hollywood. Star Wars creëerde het tijdperk van sequels, universes en merchandising. En studios verschoven naar franchise-gedreven strategie. In 1993 was er de CGI-technologie. Jurassic Park toonde daarmee levensechte digitale dinosaurussen. Digitale effecten werden de nieuwe standaard. En de eerste volledige CGI-animatiefilm kwam er met Toy Story van Pixar. Een 3D-animatie die de traditionele tekenfilmproductie verving. Ten slotte 2009. 3D-renaissance en motion capture. Avatar introduceerde een moderne 3D-technologie en geavanceerde performance capture. Dat was de nieuwe standaard voor de blockbuster-productie.

Geen genre is te wild, geen stijl te gek. Van rock tot reggae, we zetten elke track op zijn plek. Soul in je schoenen, synthpop in je haar. De LVT platenkast draait door.

De groep Buurman is een Limburgse Nederlandstalige rockgroep. En God, ik ken Marion is een van hun vroege nummers uit 2008 waarmee ze Vlaanderen leerden kennen. De band brak datzelfde jaar trouwens door dankzij hun opvallende tweede plaats in Zo is er maar één.

De Foo Fighters brachten in 1999 een cover uit van Pink Floyd's Have a Cigar, als B-kant bij hun single Learn to Fly. Dat staat letterlijk in meerdere bronnen. De cover verscheen als B-side van Learn to Fly en werd opgenomen tijdens de sessies van There is Nothing Left to Lose.

mixtures, bridge, colors.

0: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
1: De man die je zo dadelijk gaat horen was even weg van de Jacksons, maar niet weg van de Spotlights. Met de hulp van Stevie Wonder dropte Jermaine Jackson in 1980 een funkbom die hem meteen naar de top van de R&B charts bracht. Tijd voor Let's Get Serious.

New Music. In de jaren 70, eind jaren 70 moet ik dan zeggen, hadden zij al een nummer dat handelde over digitale techniek. Nullen en enen, weet u wel.

0: waar de gitaren grommen en de versterkers nooit op 10 blijven staan. AC/DC schreef in 1977 hun eigen rockbijbel. Let there be rock.
1: De LVT Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.

The Love Cats van The Cure is een speelse jazzpop single uit 1983. Maar onder die vrolijke cat and kitsch zit een veel donkerder en literair verhaal. Dat blijkt uit meerdere bronnen. Robert Smith liet zich inspireren door Patrick Wise's roman The Vivisector, waarin een personage een zak katten verdrinkt. Een beeld dat symbool staat voor kwetsbaarheid en wreedheid.

Welkom terug in het tweede deel van de platenkast. Het deel waar de platen net iets losser liggen, de koffie net iets sterker smaakt en de presentator, ach ja, die doet gewoon zijn best natuurlijk. We starten met Yvonne Elliman, die met Love Me eigenlijk gewoon vraagt wat iedereen hier in de studio al denkt. Kan iemand mij eens graag zien? En vervolgens krijgen we Milk Inc. met Madison uit 2026. Ja ja, de liefste single van Milk Inc. Een nummer dat zo krachtig is dat je huisarts spontaan zegt, laat die antibiotica maar, luister dit 3 keer en alles komt in orde. En dan Dante Thomas met Miss California. Goed, genoeg gelachen, tijd voor muziek, deel 2 gaat open.

periode waarin ze haar kindje verloor en de muziek even geen plaats meer had. Maar deze week bracht ze iets mee dat meer was dan een nieuwe single. Het was een teken van kracht, van terugslaan en opnieuw zingen omdat het hart dat eindelijk weer toelaat. Milk Inc. is terug. En dat voel je in elke noot. It's the end.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: En dan een kort overzicht van de belangrijke muziekindustriegebeurtenissen van week 33. We gaan naar 18 juni 1948. Columbia Records introduceerde als eerste de 33⅓ toerenplaat. De LP met andere woorden, of longplay, die de muziekindustrie volledig veranderde. Hoewel dat niet exact in week 33 viel, is het wel het belangrijkste jaartalgebonden feit dat direct verband houdt met de 33 in de muziekwereld. Op 18 juni 1966, na een optreden van de Yardbirds, bood Jimmy Page zich aan als nieuw lid. En dat moment leidde uiteindelijk tot de oprichting van de legendarische groep Led Zeppelin. In 1977 bereikte Dreams van Fleetwood Mac de nummer 1 positie in de VS. Het zou hun enige nummer 1 hit zijn. En in 1991 was er Vangelis, die gaf een technologisch baanbrekend concert op 18 juni van het jaar. Een spectaculair high-tech concert in Rotterdam met lasers, boten, havenkranen en live televisie. Een technologisch hoogtepunt in de Europese muziekindustrie.

De grappigste anekdote rond het nummer Money Money Money van ABBA is zonder twijfel Björn Ulvaeus' Nonsense Demo Lyrics. Tijdens de eerste studiosessies in mei 1976 had hij nog geen definitieve tekst, dus improviseerde hij maar wat. En dat leverde puur goud op. Op de ruwe sessietapes hoor je Björn zinnen zingen als Money Money Money Milk and Honey, Money Money Money Buy a Bunny. Hij gebruikte die onzinregels enkel om het ritme en de melodie te testen. Maar ze bleven zo iconisch dat ze nog steeds in ABBA-kringen worden geciteerd.

Zo dadelijk krijgen we de enige single van The Assembly met het nummer Never Never, een project van Vince Clarke. Een naam die ook al bekend geworden is via Depeche Mode en Yazoo. Sharky's stem maakte het nummer meteen herkenbaar en zorgde voor een onverwachte mix van punkzanger en synthpop producer. We hebben het natuurlijk over de stem van Fergal Sharky. Het nummer haalde de nummer 4 in de UK Single Charts en werd een cultklassieker.

alles glanst en alles glittert. Laura Tesoro neemt ons mee naar een paradijs dat blinkt als plastic en voelt als waarheid. Zet je schrap voor haar nieuwste single Plastic Paradise.

De mosterd gehaald bij Melanie, maar het sausje is puur Belgisch. In Pop in Wonderland dwarrelen de glitter, de gekte en de kleine waarheidjes door elkaar. En precies daar komt onze belpop vandaag vandaan. Zet je oren open, hier is belpop van Pop in Wonderland.

0: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
1: 24/7 Slave to the Music is pure Eurodance-energie uit 1993. We bedoelen dan pompende beats, rap vocals en een catchy refrein en een tekst die draait rond één ding. Muziek als verslaving. Niet donker, niet filosofisch, gewoon die typische 90s vibe waarin muziek je volledig overneemt.

0: Muziek beweegt, verbindt en maakt je dag. Elke plaat een verhaal, elke beat een lach. De brug tussen klanken, tussen jou en de rest. De LVT platenkast. Altijd feest, altijd best.
1: De intro van Adolescent Sex moet precies doen wat Japan in 1978 deed. Prikkelen zonder te chokeren, spelen met de glamrandjes en tegelijk duidelijk maken dat het nummer gaat over rebellie, identiteit en provocatie als een kunstvorm. Niet over letterlijke seksualiteit. Adolescent Sex, hier is Japan.

Donna Summer begon haar avontuur met Stock Aitken en Waterman door een toevallige, bijna komische samenloop van omstandigheden in 1989. Ze was in Londen, had zin om iets totaal nieuws te proberen en belandde, via een omweg dan weliswaar, bij het meest hyperactieve producerstrio van de jaren 80. Resultaat: een wereldhit met This Time I Know It's For Real.

0: van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
1: Toen Amazulu Too Good To Be Forgotten opnam, was het eigenlijk bedoeld als B-kant. Maar tijdens een radiosessie zei BBC-producer: jullie cover is beter dan jullie single. De band lachte, maar hij draaide het toch. Binnen een week belde hun label: we maken dit de A-kant. En zo werd hun grootste hit geboren, dankzij één toevallige BBC-draai.

Het nummer dat je zo dadelijk gaat horen is een speelse, bijna cartoonachtige vertelling over twee rivaliserende jongens. De tekst gebruikt kinderboeknamen om een jeugdig conflict te schetsen dat eigenlijk over jaloezie en competitie gaat. Middle of the Road verpakte dat in hun typische sunshine pop en bubblegum sound. Yeah.

De Bond-film GoldenEye heeft wel heel wat te betekenen. Bono en The Edge van U2 schreven het nummer speciaal voor Tina Turner. De latere Bond-componist prees GoldenEye als een van de beste moderne Bond-songs. Tina Turner's performance werd vaak vergeleken met Bessie's klassieke Bond-stijl. Die is terug te vinden in Goldfinger en Diamonds Are Forever. En tenslotte GoldenEye was de eerste Bond-film voor Pierce Brosnan, waardoor Tina's song meteen een iconische start markeerde.

Er wordt soms wel eens gesproken over muziek met een verhaal. Wel, aan de volgende plaat zit een verhaal vast. Bryan Adams had When You're Gone al klaar als solotrack, maar vond dat het refrein te leeg klonk. Hij wilde een vrouwelijke stem die niet te zoet was, maar wel popattitude had. In Londen liep hij Mel C tegen het lijf tijdens een radiopromodag. Ze kenden elkaar niet persoonlijk, maar Adams zei later, ze had precies de energie die ik zocht. Mel C dacht dat hij een grap maakte toen hij vroeg of ze wilde meezingen. Een paar dagen later stond ze in de studio, zonder voorbereiding, zonder stylist en zonder entourage. Ze zong haar partij in één sessie in en Bryan Adams zei achteraf dat ze de hele song opentrok.

When You Did It van Stretch is een van die heerlijke 70s platen die klinkt als puur funkplezier, maar eigenlijk een scherpe sneer is naar een ex-bandlid. De song is dus niet zomaar een groove, het is een muzikale wraakbrief verpakt in een onweerstaanbare riff. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van onze LVT platenkastrit. We begonnen digitaal met Living by Numbers van New Music. Daarna doken we in de swing met Nat King Cole en verhuisden we vervolgens naar Down Under voor het heilige vuur van Let There Be Rock. Jermaine Jackson hield het serieus, The Cure liet de katten dansen en ergens tussendoor bewezen we dat muziek alle kanten op kan. Van funk tot rock, van jazz tot pure synth-nostalgie. Bedankt om mee te luisteren, mee te reizen en mee te voelen. Volgende keer zetten we de kast gewoon weer open. Tot dan en keep the numbers running!

0: opdraaide hits van toen. Terug in de tijd met Johan de Graaf.
1: Johan de Graaf,
2: de Gouden Ouwe Show. Je hoort ze hier allemaal.
1: De Gouden Ouwe Show, Johan de Graaf. Johan de Graaf.
0: Gouden Ouwe.
1: Johan de Graaf.
0: Met de hit.

0: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
2: Jouw favoriete hits
3: op een rij.
2: De Gouden Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: En nu, hier is de world's greatest DJ.
4: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, daar zijn we weer. Tijd voor een gloednieuwe aflevering van het heerlijke programma De Gouden Ouwe Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Het allemaal vanuit studio nummer 2, De Gouden Ouwe Show, De Gouden Ouwe Studio Show moet ik zeggen. Maar ja, de apparatuur is wel goed, maar daar gaat het niet om. De apparatuur doet het allemaal prima, dus daar zal het zeker niet aan ontbreken. Heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet zoals deze van Elvis Presley met The Wooden Heart. De Gouden Ouwe Show te beluisteren via de DAB Plus en ook via uw internetradioontvanger. De DAB Plus is te ontvangen in de omgeving van Emmeloord. Een bijzonder goedenavond aan

0: Ik vind dat een heerlijke plaat om mee te beginnen. Het was alweer de tweede grammofoonplaat in het programma om 7:10 alweer. Heerlijk weer buiten. Je zou maar op een camping zitten. Heerlijk zo voor de camping met je stoeltjes aan. Stoeltjes voor de camping, laten we zo zeggen. Dan zit je er lekker op. En dan luisteren naar de radio, naar de Gouden Oude Show. Wat wil je nog meer? Oh, een motorgeluid. Wat is dit?
1: Oh, Johan. Demco hier. Zeg, ik ben onderweg. En denk met een half uurtje bij je. Tot straks.
0: Oh, ik wist niet dat Remco een motor had, maar ja, ik ben vol verbazing, maar een half uurtje gaat hij wel redden op de motor, denk ik. Oh, ook zo'n lekkere amazing plaat. 23 graden buiten met Joe Dolan.

is wel een heel kort plaatje van Cliff Richard. Ja, wat betaalde je daarvoor vroeger? Ik weet nog wel, in Nederland 4,95 gulden, 5,25 gulden. En daarvoor weet ik het eigenlijk niet. En ik moet even vragen aan de Belgische collega's wat het was in Frankens. Dat weet ik echt niet meer. Oh, nog maar een plaatje van Annelies. En dan roep ik altijd maar bij de Café Contorte. Waar blijft hij toch? Waar blijft hij toch? Ik zit daar met smart op te wachten. Zomerse muziek hier in de show. Dus, ja, met Julio. Nunca pude imaginar que por un beso tú llegaras.

heb geen idee waar de man over zingt, maar het klinkt er wel goed of niet zo'n deze. Heerlijke muziek van Julio Iglesias met Por un poco de tu amor. Ik ga het wel eventjes navragen en ik krijg straks wel weer het antwoord wat het is. Ik heb geen idee. Straks aandacht voor de zeezenders van toen, maar eerst even deze mooie van The Cats met Alalia.

dat is en dat blijft toch tijdloze muziek. Ik kreeg een berichtje binnen van Dini, die lekker op het terras zit in de Molenstraat in Arnhem. Ze zegt, oh, wat is dit toch mooi, wat is dit toch prachtig. En het is tijdloze muziek. Ik zeg, ja, daar ben ik het helemaal mee eens, helemaal mee eens. 9:30 alweer. Ja. Wat gaat dat toch snel die tijd, hè? In die gouden oude show met de hits van toen uit die jaren 60, 70 en 80 hier vanuit de studio, Studio 2, met ondergetekende Jon de Graaf. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom in het programma. Hier is Tommy Jones.

Love Me Tonight, dat is een hele mooie van Tom Jones of die soms. We zitten weer met smart te wachten op de nieuwe afleveringen in Nederland van The Battle of the Bands. Kijken welke er deze keer bij zitten. Ik heb nog geen idee, maar dit was toch goed, hè, Tom Jones? Ja. Met I Love Me Tonight. Remco is nog niet binnen, of hij is al binnen, want hij heeft de sleutel tegenwoordig, dus hij kan stiekem naar binnen toe. Dus we gaan straks even kijken beneden in de kantine of hij daar al is. Hier is Neil Diamond.

zit hem lekker mee te zingen, deze van Neil Diamond met The Crackling Rosie. Ook een goede avond aan Nico San in België, ook aan het luisteren naar de Gouden Oude Show. Dankjewel, dankjewel daarvoor. Het is tijd om even aandacht te gaan besteden aan de zeezenders van toen.

Het was toen de tijd een hitmaker op Miamico Internationaal op de 272 vanaf het zendschip de Magdalena. Op 15 juli 1979 de Belgische formatie Puzzle. Kennen we deze nog met de Living in Love.

0: Toentertijd een hitmaker op Miami International. En dan doen we altijd even de groet aan Wim de Groot, die aan boord zat toentertijd van het zendschip De Magdalena. Het is alweer 19.31, 1 minuutje over 19:30. En straks doen we nog eventjes een plaatje van Wietse. Maar eerst even dit.
1: Hey, hallo, Johan. Remco hier. Zeg, kan je van mij even een plaatje draaien voor Corinne? Dankjewel. Candyman.
2: What kind of candy you want? Sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops, anything.

Dat is de man van de Beretta, van de Beretta's team. Van de tv-serie toen de tijd. Hè. Maar dit is Sammy Davis Jr. met de Candyman. En dit is de man achter de piano met dat modderpetje op zijn hoofd. Ik heb het natuurlijk over Gilbert O'Sullivan.

0: is een leuk plaatje of niet, zoals deze van Gilbert O'Sullivan met de Mezzemoni.
1: Het echte originele vinyl. Ze smaken, ze maken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Oude Show.

0: Dat blijft toch een mooie plaat. Hè? Elke week trouw in de show en dan wordt het met de week beter, waar of niet. Deze van Wietse met Where Have You Been.
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Ja, nu gelijk, niet gelijk. Huppatee, we pakken hem een beet, we pakken hem een beet. We laten er geen gras over groeien en hier is Modern Talking speciaal voor Renita. Oftewel de snelle, dat is haar bijnaam tegenwoordig. Hier zijn ze met Brother Louie.

Attentie, dit is Rina van de receptie. Willen de bezoekers zich melden bij de informatiebalie? Herhaling, willen de bezoekers zich melden bij de informatiebalie? De rondleiding gaat zo beginnen. Einde bericht.

0: die andere van de Beach Boys vind ik ook zo mooi. Die Tears vind ik ook zo mooi. Maar ja, dat singeltje, als je die tegenwoordig nog wilt kopen, dan ben je een vermogen kwijt. Dus dat is ongelooflijk. 13 minuten voor. Dan zullen we iets gaan doen in onze eigen verstaanbare taal. We gaan lekker meezingen. Het is leuk om nog een keertje mee te kunnen zingen in de taal, of niet soms? Ik heb het over de heer Nijman, Benny van Voren. Hier is hij nog een keertje met de Vrijgezel uit 1980.
1: Hij is zo zielig, zo alleen. Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: echt gebeurd.
1: We zingen hem luidkeels mee, maar ja, dat doen we wel met de microfoon dicht, anders is het geen gehoor. Ik kreeg een berichtje binnen van Dick, die heerlijk op de camping zit. De camping in Hulshorst, daar zit hij lekker mee te luisteren naar de Gouden Oude Show. Hij zegt tegen mij van een singeltje, die kostte in het jaar 1963 3,60 gulden. Nou, dat valt toch wel mee. Met 2,50 euro, nee, 2,50 euro hadden we toen nog niet. 2,50 gulden zakgeld. Dus elke 3 weken een singeltje erbij. Gelijk heeft hij.

was toen de tijd een treiter schreef op Radio Noordzee Internationaal. Ja, de dikke die op die camping zit, die is toen de tijd aan boord geweest van de Mebo 2. Nou, gelukkig, wat een gelukkige man moet dat zijn geweest, ja. Zo'n zendschip te bivakeren, de Mebo 2, wat een mooi schip was dat altijd. Maar ja, goed, ik ben geweest op de Roschivens, hè. Dan, ja, dat kan ook niet iedereen zeggen. Goed. 6:06. Hier is Remco Heemskerk natuurlijk ook in de show aanwezig met de Walkers Army.

0: appelkies.
1: Dat blijft toch mooie muziek en prachtige muziek, of niet? Oh, het is alweer bijna 8 uur. Tijd zometeen voor de mededelingen. En de tijd zijn van 8 uur. We kunnen nog één plaatje draaien. Kunnen wij. Ik kreeg een berichtje binnen van Nico Zan in België. Hij zegt, kan je ook een beetje een pittige plaat draaien? Ja, dat kan, dat kan. Dat is dan de laatste voor achter tot straks in het tweede gedeelte. Speciaal dan voor Nico, hè.

0: is nu 8 uur.
1: Al jaren een vertrouwd adres in de Molenstraat in Arnhem. Dini's Koffie en Theehuis. Dini's Koffie en Theehuis, bekend van haar specialiteiten, haar zelfgebakken appeltaart. Kom eens langs in die Molenstraat in Arnhem bij Dini's Koffie en Theehuis. Geopend vanaf 10 uur 's ochtends tot 7 uur in de avond. Dini's Koffie en Theehuis.
2: Nou zeg, de lekkere sushiwafels, bedekt met een laagje heerlijke chocolade.
3: Formidabel zeg!
4: Op elk pakje gratis, artiestpunten.
5: De lekkere sushiwafels, met chocolade.

0: dankjewel weer Joyce de Graaf voor jouw aankondiging. Van de Beatles met Africa to get you into my life. 8 minuten over 8. Hartelijk welkom. Dubbele tijdmeld in zo ver in maat. Toen de tijd zeggen 8 minuten over 8. Met de Beatles. Mooie plaat of niet. Soms tot 9 uur live uit bij jouw radio. De Gouden Oude Show. Oh, telefoon erop. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan altijd natuurlijk. Het kost nog moeite gespaard in dit programma. We gaan op de Franse tour. Hier is Gérard Lenormand.
2: Voici les clés

0: dat is de man van de La Ballade de Jean Giroux. Dat was, daarvoor was dat. Hè? En Si j'étais président, dat was ook zo'n mooie plaat. Hoe vindt u mijn Frans? Hoe vindt u mijn Frans? Ja, ah. Nee, dat is wat anders. 12 over, dankjewel nog Joyce de Graaf. Die is wederom naar beneden toe, naar de kantines. Zegt, ik ga lekker in de kantine zitten. Met een bakje koffie erbij en een boterkoekje erbij. En nou, dan ga ik lekker luisteren naar de Gouden Ouwe Show. Nou, gelijk heeft ze.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
0: Nou, dat is mooi, dat is mooi. Dan komt de planning goed uit. We gaan het water op, we gaan het water op. We gaan surfen. Ik kan het niet, maar de surfers wel.

0: heb het ook nooit geprobeerd hoor, op zo'n surfplank, maar het lijkt me helemaal niks. Nee, het lijkt me helemaal niks. Dat was een van de surfers met de windsurfing tijd voor een mooie gouden ouwe van Miramico Internationaal.
1: Miramico's lieveling.

En dat was toen de tijd een lieveling op Mia Mico Internationaal, 17 juli 1976 om precies te zijn. Longtour Unie en de Zekers met de overheid, van Do You Remember. Dat was die andere grote hit van hun, of niet soms. 12 minuten voor 8:30 alweer, toen 8:30 krijgen wij Misha op de radio met die mooie plaat van haar. Maar ja, zover is het nog niet, hè, zover is het nog niet. Nee. Tijd zat. Doe er een van de M. Blue Harris hier in de Gouden Oude Show.

0: komt allemaal uit het jaar 1976, dames en heren. Eentje van Nemlu Harris met You Never Can Tell, C'est La Vie. Ja, de mensen vragen wel eens aan mij, hoeveel voorbereidingen heb je nou nodig voor dit programma? Ja, uren. Ja, wil je het echt weten? Nou, ik ga het niet vertellen ook.
1: Make it loud. De zomer komt uit je radio.
2: Dit is de Gouden Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.
0: Ja, om heel eerlijk te zijn, ik zal het gewoon vertellen. Geen voorbereiding hoor. Nee, maar alles komt uit het losse handje. Dus ik heb nog geen idee wat ik over 3 platen ga draaien. Dat verzin ik ter plekke gewoon niet. Onder het motto, live radio is een goede radio. Kan de radio op 10 met de formatie Kiss. Met I was made for loving you. Ah, Misha, goedenavond. Die komt binnen. Oh, je mag er niet storen, want ze is in voorbereiding. Ze kijkt heel boos naar me. Ik weet niet of dat nog goed gaat komen.

0: dat zijn die mensen met die geverfde gezichtjes, of niet soms? Ja, dat was een mooie van Kiss met I was made for loving you.
1: Make it loud. De zomer komt uit je radio.
2: Dit is de Gouwe Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.
0: Tijd voor een beetje herrie op de radio. De luidsprekers wederom op 10. Of ze staan er op 10. Ja, na deze plaat komt Misha. Dat hoop ik tenminste. Als ze niet meer boos is op mij, hè? Hier is Steppenwolf.

0: Wat een herrie op de radio op deze dinsdagavond. De 11e augustus van het jaar 2026. Boren to be wild van de Steppenwolf. Misha, ben je al klaar ervoor? Ze zegt nog niks tegen mij. Zou ze boos zijn? Nou, dat zal toch wel niet.
1: 1973.
0: Nou, ze lacht alweer. Het is weer helemaal goed gekomen. Het is weer goed gekomen tussen ons. Ja, we hebben weer verkering met elkaar. Nou, kom na deze, komt Misha. Maar eerst deze.

beetje eerbetoon aan Johnny Kaagman, hè, die ons ontvallen is afgelopen week. Maybe Tomorrow and Maybe Tonight, het kwam allemaal uit het jaar 1973. Hier is Misha.

is weer mooi, het is weer prachtig, het is weer live gezongen met een grote glimlach. Kijk ze naar mij. Ja, we hebben weer verkering met elkaar. Net was ze heel boos op mij, maar nu niet. Hè. Het is afgelopen. Een prachtige plaat met When I Found You van Misha Verhoeven. Of we nog een Beatle-plaat kunnen draaien. Kan altijd natuurlijk. Dit vind ik ook zo mooi. Ik heb het natuurlijk over Love Me Do.

Dat is een mooie van de Beatles. 20.38, 8 minuten over 8:30. Dat te bedenken dat het over een uurtje alweer donker is. Hè? Zo snel gaat het, ja. We tellen alweer af. De Beatles met Love Me Do. Kennen we deze nog? We gaan naar de Chinees toe. U weet al, met zo'n luikje, met

Je zou er bijna weer trek van krijgen om even te bestellen bij die Chinees. Met dat beroemde luikje, met dat beroemde luikje. En dan roepen ze van die onverstaanbare taal voor ons. En wonder boven wonder is het altijd goed. Ja, en die heerlijke plastic bakjes. Van de butlers met de Chinees. De Chinees doet veel meer met vlees. Je zou er bijna trek in krijgen. Lekker meezingen met Shaking

0: Dat is toch heerlijke muziek, zo op die dinsdagavond in de Gouden Oude Show in de omgeving Emmeloord te ontvangen via de DAB+. En voor de rest door de hele wereld via uw internetradio. En de meeste mensen zitten lekker in de tuin mee te luisteren naar de Gouden Oude Show. Ja, gelijk hebben ze, ik zou het ook doen. Ja, ik moet even plaatjes aankondigen. Oh, weer telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan altijd, maak ons het uit. Hier is Michel Fugain.

0: Dat is toch een leuke plaat of niet? Soms, ik heb geen idee waar het over gaat, maar ja, goed, dan maak het uit, maak het uit, maak het uit. Het is lekkere muziek, het klinkt leuk met Michel Fugain en Ringeling. Hey Joanna, goedenavond. Joanna komt binnen met een stapel LP's en singles onder haar arm of zo. Jij bent wat verpland straks, moet ik zeggen. 12 minuten voor 9 alweer.
1: De naald in de groef. De muziek uit de De muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.
0: Laten we even een mooie plaat draaien speciaal voor Misha. Ja, dat heeft ze wel verdiend na haar optreden in de Tumbleweeds.

0: mooi, is een mooi of niet, soms van de Tumbleweeds met Somewhere Between.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade!
0: Ik heb helemaal nog geen Duitse plaat gedraaid. Oh, zal Nicole boos zijn in België? Nou, dat valt wel mee, hè? Freddy Breck.

Nou ja, een zeer schöne Duitse zelfplaat hoorde ik. Ja. Zo moet je dat zeggen altijd, hè. Freddy Brick met die zon. Ik ga daar over 6 minuten voor alweer. Oh, bijna tijd. Nog eentje. Wel een leuke plaat van Glenn Gamble. Hier is hij nog een keertje met de Southern Nights.

dat moet het dan helaas weer zijn op deze dinsdagavond, de 11e augustus van het jaar 2026. Het is 3:09. Dat betekent dat het tijd is. Het is de hoogste tijd om er vandoor te gaan. Even een mededeling voor Joanna. Ik kan helaas niks doorgeven, want het balletje kan ik niet zien. Dus ik kan het niet doorgeven, nee. Even een interne mededeling over de radio. Goed, maak het uit. Ook de heer Nico San, dankjewel voor het luisteren. En Misha, die is weer op naar huis toe. Dini en Anita natuurlijk. En al die andere luisteraars die heerlijk hebben genoten van het live programma De Gouden Oude Show. 11 en 7, dat is dan 18. Dat hebben wij op school geleerd. 11 plus 7 is 18. Dat betekent, de 18e augustus zijn wij wederom terug op de radio. Met wederom een aflevering van De Gouden Oude Show. Ook dikke dankjewel voor het luisteren op de camping. Had ik eigenlijk dat plaatje moeten draaien van Ome Henk op de camping. Maar goed, dat doen we een andere keer. Wat mij betreft, dankjewel voor het luisteren. Veel plezier straks met de andere collega's op de diverse zenders. En wat mij betreft, tot de volgende week. Oh,

Ja, ja, we zijn begonnen. Welkom hier bij de Muziek Safari en Jason McHale, die zo namens mij, It's Good to See You, helemaal gemeend ook van mijn kant. Fijn dat je er weer bij bent en dat je met mij meewandelt langs dit muzikale paadje. We zijn eigenlijk al begonnen, maar gaan verder met het nummer Still Champagne, een zeer persoonlijke en emotionele single van Davina Michel. Uitgebracht in dit voorjaar en het nummer dat is geschreven naar aanleiding van een zeer ingrijpende gebeurtenis in haar leven.

Runaway Train van Judith Hill uit 2023. Ja, een krachtig eerlijk nummer over de inzet en de angst en de passie van haar leven als muzikant. En ook wel leuk om te weten is dat het nummer verscheen, of het uitgebracht eigenlijk, in de aanloop naar haar optreden op het Eric Clapton's Crossroads Festival, ook in 2023. Goed, verder met Sam Fender, Re-In Me In, een jazzy nummer van Sam Fender met Olivia Dean. En ja, begon als solo nummer op Fender's album People's Watching, maar het werd al heel snel een duet met Olivia.

Midnight in Moskou van Kenny Ball en His Jazzmen uit 1961. Dat dit is dus nou zo'n dikke 64 jaar oud, beste mensen. Een jazznummer gebaseerd op een Russisch lied, Moskouse nachten. En een historisch feitje, het werd ook symbool van de ontspanning tijdens de Koude Oorlog uit de jaren 70 van den vorige eeuw. Nederlandstalig nu hier bij de muzieksafari. Heb je even voor mij een nummer van Frans Bauer uitgebracht in 2003. En het werd een gigantische nummer 1 hit. Er stond een aantal weken in de top 40. En ja, weet je, het is een heel vrolijk lied. Het gaat over een vrouw die het leven van de zanger aangenamer maakt.

I Should Have Known Better, de bekende popballad uit 1984 van de Schotse zanger Jim Diamond. Uitgebracht als de lead single van zijn debuutalbum Double Crossed. En het nummer bereikte in december 1984 de eerste plaats in de Britse hitlijsten. Weet je, Jim Diamond vroeg publiek destijds om zijn nummer niet te kopen, maar in plaats daarvan de liefdadigheidssingle Do You Know of Do They Know It's Christmas van Band Aid te steunen. Nou, toch wel een heel aparte actie. Wat het heeft opgeleverd, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed, dat doet er misschien ook niet zo heel veel toe, zoveel jaren later. Verder weer met Nederlandstalig Martijn Buwalda. Dat is een Nederlandse zanger en liedjeschrijver. Sinds 2006 bracht Buwalda diverse albums uit met zelfgeschreven Nederlandstalige liedjes. En ja, weet je, zowel muzikaal als textueel balanceert hij ergens tussen kleinkunst en nederpop. Hij schrijft niet alleen voor zichzelf, maar ook met en voor andere muzikanten en artiesten. En zijn liedjes, ja, die gaan toch wel een beetje over het vangen van het leven. Nou, en dat is meteen ook de titel van zijn nieuwste single, Het Leven.

Miles Away, een recordnummer van de Keniaanse zangeres en songwriter Keti Matete. Uitgebracht in maart van het jaar 2024. Een lied dat gaat over het gevoel van gemis wanneer een geliefde mijlen ver weg is. Miles Away. Oh, I can't take it. I can't take it. Come back home to me. Dat zong ze hier voor jou in de Music Safari. Nederlandstalig weer van de bekende Vlaamse rockband De Mens. Die band werd trouwens opgericht in 1992 volgens mij. Nou, de speelfiguur zanger is Frank van der Linden. En ja, weet je, die band die staat toch wel bekend om hun no-nonsense rockmuziek met sterke, vaak melancholische of ironische Nederlandstalige teksten. Nu in de Muziek Safari, de nieuwste single Ik wil niet dat je het koud hebt.

Ja, ja, we zitten weer in 2026 hoor. Viva Dream van Alex Warren. Een lekker nummer geschreven over het onverwachts vinden van intense liefde wanneer je het al had opgegeven. Een beetje een autobiografisch nummer over zijn vrouw Goover Annon. Verder met The Lighthouse van Tessa Rose Jackson. Een nummer wat een beetje dient als een eerbetoon aan haar overleden moeder. Over de sterfelijkheid als thema, herinneringen en het doorgeven van het licht, de fakkel, aan de volgende generaties.

dusty old bird.

Ach ja, Love of the Common People, nummer uit 83, 84 volgens mij, zoiets ja. Uitgebracht hit van de Britse zanger Paul Young, afkomstig van zijn debuutalbum No Parley. Het werd wel een grote hit hoor in 1984 en stond ook nummer 1 in Nederland. Goed, we naderen een beetje het einde van de eerste etappe hier in de Muziek Safari. Nou, we hebben nog wel een dikke 5 minuten te gaan hoor, dat gaat dus voor de rest niet om. Maar ik ga alvast even toewerken naar een korte pauze met een bak koffie en wat lekkers erbij. Laat ik mezelf eens een keertje verwennen. Waarom ook eigenlijk niet. En dan zie ik ze zo dadelijk weer terug voor de tweede etappe van de Muziek Safari. Het eerste uur gaan we er sowieso uit met Sammy Davis Jr. en Mr. Bojangles. Dus tot zo dadelijk.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar de Muziek Safari.

0: Nou, het is helder en duidelijk. Tweede uur van de muzieksafari is weer begonnen. Nou, fijn dat je er weer bij bent en dat je lekker met me meewandelt langs dit muzikale wereldje. We begonnen met Adico Pongo, een Italiaanse soul, funk en disco band, opgericht in de jaren 90 van de vorige eeuw, 1993 om wel te zijn. En bekend vooral ook om hun covers van klassieke funk, soul en disco hits zoals Chic en Earth and Fire en Sister Sledge. Lekker begin. Goed, we gaan gauw verder met het volgende. En ja, weet je, dat is ook zo'n heerlijke nummer. Me and Bobby McGee, een iconisch postuum uitgebracht nummer. Een nummer 1 hits van haar uit dat jaar. Oorspronkelijk geschreven door Chris Christofferson en Fred Forster. Een country folk nummer. En nou, werd opgenomen in 1970 en het werd, wat ik al zei, een grote nummer 1 hit. Komt ze aan, Janice.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Ja, een heerlijk nummer hoorde je zojuist hier in de Muziek Safari. I'd Rather Go Blind. Een mooie blues soul ballad van Etta James over liefdesverdriet, toewijding. Het nummer ontstond toen James haar vriend Ellington Jordan in de gevangenis bezocht, waarna zij het medeschreef en opnam in de beroemde Fame Studios in Alabama. Terug naar deze tijd, dit jaar 2026, het nummer Drive Safe van de Britse artiest Miles Smith. In samenwerking met Niall Horan. Een nummer, ja, weet je, die tekst die draait een beetje om het idee van een veilige reis en de band tussen mensen.

Het nummer Think van de artiest-producer Vanilla, uitgebracht augustus 2025. En goed om wel even te beseffen dat deze Vanilla niet te verwarren is met popgroep Vanilla uit de jaren 90 van de vorige eeuw. Bekend onder andere van het nummer No Way No Way uit 1997 of met de rapper Vanilla Ice. Ze zijn allemaal hele andere mensen. Goed, dat ook weer gemeld. Verder met Nederlandstalig hier in de muzieksafari, voorbestemd een duet van de Nederlandse zangeres Luna en producer Russo. Een nummer uit augustus 2025 en ja, het lied dat handelt over verbondenheid en zaken die voorbestemd zijn in het leven.

Ja, prachtig lied is dit, hè, wat je zojuist hoorde hier in de Muziek Safari. Theme from Harry's Game, bekend nummer van de Ierse band Glenet. Uit 1982 geschreven voor de tv-serie over de Troubles in Noord-Ierland. En ja, het is uniek omdat het de enige hit in het Verenigd Koninkrijk is die volledig in het Gaelic is gezongen. En die ook waarschuwt voor de zinloosheid van geweld. Gauw verder met het volgende item, dat is de Maxi Safari. Even eens kijken, ja, ruim 6 minuten. Legend of a Mind, een rocknummer van de Britse band The Moody Blues. Uitgebracht in 1968 alweer, beste mensen, op het album In Search of the Lost Chord. Nummer geschreven door flautist Ray Thomas, die ook de leadsong verzorgt.

wel aan. Dat was hem dan voor deze week. De Maxi Safari, de Moody Blues en Legend of a Mind was dat. Heb je wel eens van Rich Allen gehoord? Nou, het zou best kunnen dat dat misschien niet zo is hoor. Het is helemaal geen ramp. Het is een gevestigde singer-songwriter uit Florida. Muzikant, bekend om zijn werk in folk, Americana. En ja, Rich Allen is ook een do-it-zelf muzikant die zichzelf gitaar en piano heeft aangeleerd om te bespelen. Hij heeft een lekkere single uitgebracht, het nummer What Would I Say?

Ordinary van Alex Warren, een lied dat beschrijft hoe alledaagse momenten bijzonder worden met de juiste persoon. Ze begon op 12-jarige leeftijd met zangwedstrijden en groeide uit tot een vaste waarde in het Vlaamse muzieklandschap. Ik heb het over Sabine Tiels, een bekende Vlaamse zangeres, singer-songwriter, carrière al van meer dan 30 jaar. Weet je, ze staat bekend om haar Nederlandstalige popnummers, haar ja, toch wel heldere stem en teksten. En ze heeft weer een nieuwe single uitgebracht en daar gaan we eens even lekker naar luisteren. Macht der Gewoonten.

Bird of Paradise, een bekende blues-rock ballad uit 1983 van de Britse gitarist Snowy White, afkomstig van zijn toenmalige debuutalbum White Flames. Het werd ook meteen een van zijn grootste hits en bereikte in 1984 een mooie plaats in de UK single chart. Nog even blijven. Dat is een niet zo erg lang geleden uitgebrachte energieke Nederlandstalige popsingle van Mo en Douwe Bob. Ja, weet je, een lekker fris uptempo nummer met een tekst die heel makkelijk meezingt.

Laila, een nummer van Eric Clapton, ook medegeschreven door drummer Jim Gordon uit het jaar 1970. Hiermee zijn we bijna gekomen aan het einde van de muzieksafari. Fijn dat je erbij was. Ik heb het graag gedaan en hoop je de volgende week weer te treffen. Dus wat mij betreft, graag tot de volgende week. Graag tot de volgende muzieksafari.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek en dat speciaal voor jou.

Sound of Silence. Nogmaals, een hele goede avond. De lichten zijn gedimd. Een lekker glaasje wijn voor me. En natuurlijk ook veel romantische muziek. En een gedicht. Speciaal voor jou.

0: De unieke Feel Good Classics. Unieke mooie platen. Om nooit meer te vergeten.
1: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in één.

ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

En voor de liefhebbers, ik mag wel zeggen, een hele mooie plaat van Ramses Shaffy. Laat me. Linda Ronstedt.

En in 1977 stond ze heel hoog genoteerd met deze plaat. Linda Ronstedt, Blue Bayou.

Neil Diamond. En heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma Nightflower. Een uur lang romantische muziek. En ik heb straks ook nog een gedicht voor je. Maar eerst ga ik er een draaien van Lionel Richie.

En het volgende gedicht, Nooit de moed opgeven. Nooit de moed opgeven, ook al is het leven soms zwaar. Durven om verder te leven, met en voor elkaar. Nooit zomaar accepteren, laat een uitdaging niet staan. Huilen, lachen, knokken, leren om toch weer verder te gaan. Probeer het maar, geef het niet snel gewonnen. Iemand staat altijd ergens klaar bij elkaars levensbronnen.

En daar gaat hij dan heel langzaam weg. Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life. Fly Away, John Denver.

0: En dat voor de liefhebbers een Franstalig plaatje moet kunnen. Zo, luisteraars. Dan kijken we even naar de klok. En inderdaad, je kon een uur lang luisteren naar het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek en een gedicht. Wat wil je nog meer? Ik wens je nog een hele fijne avond toe. En wat mij betreft, tot de volgende keer maar weer. Bye bye.
1: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Het oude Earth and Fire was er toen al niet meer in 1981, maar het is toch wel een verdraaid lekkere single. Dream hoorden wij van Earth and Fire met Johnny Kaagman. Overleden op 6 augustus. Nee, niet. Ze werd begraven op 6 augustus. De uitvaart was op 6 augustus 2026. Ze overleed op 31 juli. We gaan allemaal op een gegeven moment natuurlijk. Maar van het grootste gedeelte van Urban Fire is nu niet meer. Zo niet allemaal, geloof ik zelfs. Maar luister naar muziek van Haircut 100, 1982. Een hit, gewoon niet eens in Nederland, maar wel in het Verenigd Koninkrijk. Hier is Love Plus One.

Haircut 100. In 1982 een bescheiden hit in Engeland in ieder geval. Met deze Love Plus One. Was een onderdeel van de nieuwe romantiek. Waar Spender Ballet bij hoorde. En nog een aantal van dat soort bands in die tijd. Muziek van Jacques Herp. En in 2026 gaat het allemaal over zijn Mijn Trouwe Hond.

Het was een lieve hond, deed nooit iemand iets kwaad. En waar ik stond of ging, daar ging hij met me mee. We hadden het toch fijn.

is het stil in huis, zijn mand die is nu leeg. Ik hoorde geen blij geblaf, geen boot die ik nu walm kreeg. Nu voor het slapen gaan, alleen een straatje rond. Ik mis mijn grootste vriend.

En als altijd is het zo dat wij zijn hun hele leven, terwijl zij maar een klein deel van ons leven er zijn. En de hond en de kat en elke huisdier, hij houdt zich vast aan die baas die hij heeft en degene die voor hem zorgt. Muziek van Patty Gurdy uit 2024 van de CD Tavern. Dit is Find Me Some Pretty Girls. Find me.

0: by the sea. Pretty Gertie en Find Me Some Pretty Girls. En allemaal van de CD Taverne. Muziek van Jos de Rooy, de troubadour van Amsterdam Noord. En dit is De Zon Zij van het IJ. Daarbij wordt hij ondersteund door een fanfarekorps.
1: Ooit fietsten onze vaders op de lange Bevelaan. In noordgestaande kaders op de werf aan het werk te gaan. Ooit zwaaiden hier de kranen in de hoge blauwe lucht.

wereld is veranderd en dood verandert mee. De huur wordt weer verdubbeld en het volk betaalt gedwee. De huisbaas gaat straks lopen, worden koopwoningen gebouwd.

Jos de Roo, de troubadour van Amsterdam Noord, de zon zij van het ei. Het is echte moderne folkmuziek van de 21ste eeuw. Hij overleed in 2016, een jaar na de opname van deze plaat. En het was allemaal met fanfare muziekvereniging Waterland. Muziek van Mary Wilson uit Engeland. Dit is Love Letter. MUZIEK

Een conflict tussen twee landen. Ja. Waar het ene het andere land eigenlijk liever niet erbij heeft. En het andere land liefst helemaal niet dat land bestaat. Best een probleempje, hè? Boy George, we will dance again. Beter

Monique Smit en Op één been in 2024. En het melodietje, ik denk dat de schrijver hiervan iets heeft uit de jaren 70 heeft meegenomen om en erin heeft verwerkt. Maar ik kan er niet de vinger op leggen welke plaat het is, maar het is iets uit een Eurovisie gebeuren. We gaan luisteren naar The Cowsills. En uit 1967, The Rain, The Park en Other Things.

heel kunstig verbouwd door de Motown Boy. En hoorden de Cowsills. Een familie was dat. Een heel jonge kinderen erbij. Dwayne Park en The Other Things. Hij heeft het stereobeeld mooi in het midden gezet. En mooi verdeeld over het hele spectrum. Datzelfde doet Radio Volaton. Dat heeft hij gedaan met The Birds. Uit 1965. All I Really Want To Do.

De Birds waren dat in 1965. All I Really Want To Do. Italo Disco uit 2023 van Lion Ross. Can You Love Me?

eigenlijk een beetje door de synthesizer tapijtjes die erin zitten dat ik het leuk nummer vind. Lion Ross en Can You Love Me. Italo disco met een behoorlijk modern talking ritme erin. Dus die hebben ze ook wel iets mee te maken in de vorm van een productie zo.

Modern Romance en Don't Stop That Crazy Rhythm. Wonderlijk genoeg bleef het bij een tipnotering voor deze groep. Met deze plaat die toch best wel een behoorlijke hit potentieel had. Een plaat die ik beslist nog even moet draaien. Het is eigenlijk een klein beetje te laat. Hè. Midsomerdroom kan je eigenlijk pas draaien eind juni, begin juli. En dan is eigenlijk de midzomer alweer voorbij. Maar goed, het is nog een beetje zomer voor het gevoel. En daarom gaan we luisteren naar Hella. En uit 2024, Midsomerdroom.

0: zomertijd.
1: Met Zomerdroom van Hella uit België komen zij in 2024. En een typische eind juni plaat, om het zo maar te zeggen. 22 juni is namelijk midzomer. We gaan luisteren naar DJ Rufus met Mark Wilson. Ik denk dat we daarmee ook eindigen. Niet alleen met deze nummer, maar met een aantal andere nummers ook van Rufus. Omdat we toch bijna op het eind zitten van het programma. En dan kun je een beetje genieten van Rufus. Hij is best lekker eigenlijk. We gaan luisteren naar Paradise.